0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord bereikt over de veiligheid van Groenland, waarmee een diplomatiek conflict is opgelost. Dat is ontstaan na dreigementen van president Donald Trump om het eiland met geweld in te nemen. De leiders van Denemarken en Groenland verwelkomen de overeenkomst om de regionale veiligheid te versterken. Het akkoord wordt naar verwachting volgende week ondertekend. Duitsland ziet vanwege de toegenomen dreigingen de noodzaak om haar defensie- en spionagecapaciteit in de ruimte snel op te schalen. Daarom investeert ons buurland 35 miljard euro in de bouw van de grootste militaire ruimtevaartinfrastructuur in zijn geschiedenis. Met behulp van honderden satellieten willen ze een strategisch doel bereiken. De Europese Unie beraadt zich al jaren over een verbod op PFAS, hoewel de exacte vorm en ingangsdatum nog onduidelijk zijn. Wel staat vast dat de productie van PFAS ook na een eventueel verbod zal doorgaan. Indien er geen maatregelen worden genomen, zal het diepe grondwater binnen 20 jaar overmatig vervuild zijn met PFAS. Dit vormt een risico voor de drinkwatervoorziening, aangezien het grondwater wordt gebruikt voor de productie van drinkwater. En justitieminister David van Wil heeft op sociale media gereageerd op het extreemrechtse geweld in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, de antisemitische leuzen, het geweld tegen de politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Wil pleit voor een snoeihard optreden en bedankt de politie. En tot zover het nieuws. In het zuidoosten begint deze zondag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door wat stapelwolken. De middagtemperatuur doet een klein stapje terug en varieert van 18 graden in het Waddengebied tot zo'n 20 graden in het zuidoosten.
0: Wij zijn DNO. Met nu voor Noord-Overijssel non-stop religieuze

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het Amerikaanse leger heeft gisteren een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Het getroffen schip was actief op bekende drugsmokkelroutes. Het afgelopen jaar voerden de Verenigde Staten bijna 70 soortgelijke aanvallen. Uit met 227 doden. Experts van de Verenigde Naties noemen deze aanvallen onwettig dodelijk geweld. 2 Duitse mannen zijn in Parijs gearresteerd nadat ze met plakband 2 zelfgemaakte schilderijen hadden opgehangen. Dat deden ze in het Louvre in de zaal van de Mona Lisa. De mannen beweerden dat het een grap was, maar medewerkers van het museum konden daar niet om lachen en schakelden de politie in. Bij de actie ontstond lichte schade aan de historische muren. Het beroemde schilderij bleef onbeschadigd. Bij een woning in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer vond eergisternacht een explosie plaats. De woning bleek van influencer Sarah Posch te zijn. Ze raakte niet gewond, maar er ontstond wel rookschade. Sarah Posch noemt het een laffe daad en zegt dat niemand bepaalt wat zij mag zeggen. De politie heeft de zaak in onderzoek. En Jehovah's getuigen mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan, dat meldt de internationale leiding van het geloof. Leden mogen voortaan transfusies ontvangen van specifieke bloedcomponenten zoals plasma, rode bloedcellen of bloedplaatjes. Alleen een volbloedtransfusie, waarbij onbewerkt bloed volledig wordt toegediend, dat blijft verboden. Deze specifieke behandeling wordt echter in de praktijk zelden toegepast. En tot zover het nieuws. In het zuidoosten begint deze zondag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door wat stapelwolken. De middagtemperatuur doet een klein stapje terug en varieert van 18 graden in het Waddengebied tot zo'n 20 graden in het zuidoosten.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
0: 9 uur.
1: Twee Duitse mannen zijn in Parijs gearresteerd nadat ze met plakband twee zelfgemaakte schilderijen hadden opgehangen. Dat deden ze in het Louvre in de zaal van de Mona Lisa. De mannen beweerden dat het een grap was, maar medewerkers van het museum konden daar niet om lachen en schakelden de politie in. Bij de actie ontstond lichte schade aan de historische muren. Het beroemde schilderij bleef onbeschadigd. Het Amerikaanse leger heeft gisteren een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen vier mensen om het leven. Het getroffen schip was actief op bekende drugsmokkelroutes. Het afgelopen jaar voerden de Verenigde Staten bijna 70 soortgelijke aanvallen uit met 227 doden. Experts van de Verenigde Naties noemen deze aanvallen onwettig dodelijk geweld. Bij een woning in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer vond eergisternacht een explosie plaats. De woning bleek van influencer Sarah Posch te zijn. Ze raakte niet gewond, maar er ontstond wel rookschade. Sarah Posch noemt het een laffe daad en zegt dat niemand bepaalt wat zij mag zeggen. De politie heeft de zaak in onderzoek. En Jehovah's getuigen mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat meldt de internationale leiding van het geloof. Leden mogen voortaan transfusies ontvangen van specifieke bloedcomponenten zoals plasma, rode bloedcellen of bloedplaatjes. Alleen een volbloedtransfusie, waarbij onbewerkt bloed volledig wordt toegediend, dat blijft verboden. Deze specifieke behandeling wordt echter in de praktijk zelden toegepast. En tot zover het nieuws. In het zuidoosten begint deze zondag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door wat stapelwolken. De middagtemperatuur doet een klein stapje terug en varieert van 18 graden in het Waddengebied tot zo'n 20 graden in het zuidoosten.
0: Wij zijn DNO. Met nu voor Noord-Overijssel non-stop religieuze muziek.

Hartelijk welkom luisteraars bij een uur instrumentale gewijde muziek. Fijn dat u luistert en op onze zender hebt afgestemd. Ook deze keer hebben we weer bekende liederen voor u uitgezocht. Mijn naam is Bert Michelsen. We gaan dit uur beginnen met de organist Jaco van der Weert. Hij gaat voor ons het programma openen met een eigen koraalbewerking over Psalm 19.

Onze uur werd geopend door de organist Jaco van der Weert en hij speelde voor ons Psalm 19. De organist Theo Griekspoor gaat verder met een orgelbespeling vanuit de Nederlandse Hervormde Kerk in Hasselt. Theo Griekspoor gaat voor ons het Rudolf Knol orgel bespelen van en van zijn hand hoort u Loof de Koning, heel mijn wezen. MUZIEK.

Jorgenis Theo Griekspoor speelde voor ons Loof de Koning heel mijn wezen. We gaan verder met meerdere instrumenten en voor u wordt uitgevoerd het lied Vol van uw licht.

U hoorde het lied Vol van uw licht en ja, dat was goed. En dat werd uitgevoerd door Dub en Fries Orgel, Henry Wester en Marimba, Henk-Jan Drost en Stefan Koppelaar trompet, Ilse van der Steen viool en Marco den Toom synthesizer. Het Kwelhorst-orgel van de Sint-Nicolaaskerk in Elburg zal bespeeld worden door de organist Henk van der Maten. Henk van der Maten speelt voor ons Leid mij, Heer, o machtig heiland.

Leid mij, Heer, o machtig heiland, dat werd uitgevoerd door de organist Henk van der Maten. Het hintzorgel van de Martinikerk in Bolsward zal door de organist Kees de Bruin worden bespeeld. Kees de Bruin speelt een eigen bewerking over Heer, uw licht en uw liefde schijnen.

De organist Kees de Bruin speelde een eigen bewerking over Heer, uw licht en uw liefde schijnen. We gaan verder met Leon Koppelman panfluit en Roelof Mulder orgel. En samen gaan ze voor ons uitvoeren Psalm 122.

Psalm 122 werd uitgevoerd door Roelof Mulder Orgel en Leon Koppelman Panfluit. De organist Gerwin van der Plaats gaat voor ons het koor Rijlorgel bespelen van de Bovenkerk in Kampen. En Gerwin van der Plaats speelt een eigen bewerking over Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen.

Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen dat werd uitgevoerd door de organist Gerwin van der Plaats. Het Betsorgel van de Evangelisch-Lutse Kerk in Den Haag zal door de organist Wim Magree bespeeld worden. Wim Magree speelt van Simon Landman, het lied voor na de preek.

U hoorde het lied voor Na de Preek en dat werd uitgevoerd door de organist Wim Magree. We gaan verder met het lied Liefde was het onuitputtelijk.

0: Charity Gale met het nummer Come Alive. En ze komt dus naar Nederland op 24 mei in Zwolle. 25 mei in Veenendaal. 26 mei in Oud-Beijerland. En donderdag 29 mei is ze in Op Ende. Vanaf 7 uur 's avonds tijdens het Strandheem Festival. Daar zijn nog kaarten voor beschikbaar. Ga naar de website van eventsforchrist.nl. Daar kun je haar boeken of tickets boeken. En Charity Gale zal niet alleen komen, want ze neemt Elle Limbaar mee. Dus ik zou zeggen, wees er snel bij. Ik zie dat Oude Beijerland zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar. Ik denk dat ze iets hebben geschoven qua opzetting. Want die was een hele tijd uitverkocht. Maar er zijn dus nog wat kaarten voor Oude Beijerland beschikbaar. En natuurlijk ook voor het Strandheem Festival. Een avondvullend concert tijdens dat mooie festival. Goed, we gaan eruit met Don Moon. Ik zei het al, dat Ryan nog terug zou komen. Hier is hij dan, samen met Don Moon. Thank you, Lord. Spreek u graag weer naar het nieuws en weer. Voor nog een uur, The Glory of Gospel.
1: I come before you today.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Japan en Zuid-Korea melden dat Noord-Korea opnieuw een raket heeft gelanceerd. Volgens Japan gaat het vermoedelijk om een ballistische raket die inmiddels is neergekomen. Noord-Korea lanceerde eerder deze maand ook al meerdere raketten richting zee. Bij een duikongeval in Oostenrijk is vrijdag een 57-jarige Nederlander om het leven gekomen. Hij raakte op ongeveer 100 meter diepte in de problemen en probeerde waarschijnlijk te snel naar de oppervlakte te komen. Twee andere duikers brachten hem aan wal, maar reanimatie mocht niet meer baten. De politie heeft geen aanwijzingen voor een misdrijf. De Amerikaanse modebaas Stephen Culp is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. De activisten voerden een actie bij een modeshow vanwege het gebruik van wol door de H&M-groep. Uit een onderzoek blijkt onder meer dat schapen in de wolindustrie worden mishandeld bij het scheren. En in de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern zijn vanaf 8 uur vanochtend de stembureaus geopend voor de deelstaatverkiezingen. Hoewel de twee regio's samen maar zo'n 5 miljoen inwoners tellen, kan de uitslag grote landelijke gevolgen hebben. Na een eerdere verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt staat bondskanselier Friedrich Merz zwaar onder druk. En tot zover het nieuws. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Er waait een matige aan zee soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen? Voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel. Muziek waarin blijft geloven. We gaan daar verder met de top 1008. Je hoorde op 504. Hoorde Joke Buijs. Heer, ik hoor van de rijke zegen. En in het vorige uur hoorde je het eerste nummer van... even snel spieken. Dan moet ik het wel goed zeggen. Sander en Angela en Anne-Michelle Lee en daar voorbij. En die stond toevallig op 506 en die wou ik wel eventjes benoemen. Goed, we gaan snel verder met nummertje 500. Dan heb ik het over de formatie In Salvation. Dit is het nummer Abba Vader. You

Nummertje 498 hoorde je Zomaar een Morgen van Kinga Baan. Gaan we door naar 491. Carrie Joop met het nummer My Beloved.

de formatie Trinity met het nummer Unbreakable. We vinden ze op 490 in de lijst. Gaan we naar 489. Horen we Anne-Michelle Lee weer als backing vocal. Of als zangeres in ieder geval. Samen met Reijer nu voldoende voor vandaag op 489.

Op 484 vinden we Martijn Buwalda, Nooit Ver Bij Jou Vandaan. Gaan we verder met de formatie Delirious op 483. Did You Feel The Mountains Tremble?

De formatie Casting Crowns met het nummer Live Song. We vinden ze op 481 in de lijst. Gaan we door met 480. Charlotte de Jordijn. Dit is het nummer Levend Offer. MUZIEK

Paul Bellaerts met het nummer How Great Thy Art op 4.74 vinden we hem terug in de top 1008. Dan gaan we afsluiten met nummertje 469. Dan heb ik het over Philippa Henna, het nummer Lighthouse. Wil ik u bedanken voor het luisteren. Graag tot volgende week. Alle info gloryofgospel.nl. Philippa Henna, Lighthouse.

0: Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur. Via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De 24 verdachten die gisteren zijn opgepakt bij de rellen op het Malieveld in Den Haag zijn allemaal weer vrijgelaten. Ze werden onder meer verdacht van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. De politie zegt dat de verdachten zich later nog moeten verantwoorden. Paul Hane stopt na ruim 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. De 80-jarige acteur stopt ook als Grover. Aanleiding is het overlijden van zijn collega Wim T. Schippers, die jarenlang Ernie speelde. Hane zegt dat een nieuwe generatie nu de kans moet krijgen. Japan en Zuid-Korea melden dat Noord-Korea opnieuw een raket heeft gelanceerd. Volgens Japan gaat het vermoedelijk om een ballistische raket die inmiddels is neergekomen. Noord-Korea lanceerde eerder deze maand ook al meerdere raketten richting zee. De Amerikaanse modebaas Stephen Culp is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. De activisten voerden een actie bij een modeshow vanwege het gebruik van wol door de H&M-groep. Uit een onderzoek blijkt onder meer dat schapen in de wolindustrie worden mishandeld bij het scheren. En tot zover het nieuws. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Waait een matige aan zee soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is toch nog behoorlijk druk op de weg. 80 kilometer file bij elkaar op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar kom je in 11 kilometer tussen Kerkdriel en Afrit Geldermalsen. Zijn daar wegwerkzaamheden waardoor de linkerrijstrook dicht is. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A2 van Den Bosch naar Maastricht bij knooppunt De Hoogt bij Eindhoven. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Eckerswijer is het oponthoud 35 minuten. En ook in de buurt van Eindhoven op de A67 Venlo-Eindhoven tussen Someren en Geldrop 10 minuten verdraging. Daar is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen? Voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.
0: Wij zijn DNO. Vanuit Drenthe en Overijssel, DNO Sport. DNO.
5: Over u in de zondagmiddagmarathon. Brengen u live verslag van 3 voetbalwedstrijden. En daar om 2 uur is afgetrapt, gaan we eerst schakelen naar Pessen. Want daar speelt Pessen thuis tegen SVV. Reinier.
6: Ja, Pessen heeft de eerste wedstrijd verloren van Hollandse Veld. Moet vandaag winnen van SVV. Dat met 1-5 van Bijlen verloor. En Pessen mist nogal wat spelers. Ingmar Reinders, Stan van Dijk, Joris Scholing, Robin Okken en Rick Kuik. Bal is nu net gaan rollen, het nieuwe scorebord wordt in werking gesteld. En Pessen aan de bal met Milan Kolen, die na weken blessure leed weer van de partij is. Maar stand nog steeds 0-0.
5: Heerlijke wedstrijd, denk ik, vanmiddag voor Pessen tegen SVV. Dat geldt waarschijnlijk ook voor Bijlen tegen Hogeveen. Ja, u hoort het goed, tegen Hogeveen. En daar hebben we Wolter, die kan het uitleggen. Wolter?
7: Ja, goedemiddag. Ja, inderdaad. Ja, uitleggen. Hogeveen maakt het niet zoveel uit. Maar ja, goed, die hebt allemaal al die samenvoegen. Is allemaal wat moeilijker geworden. Maar goed, ze zijn begonnen en nu al een geweldige kans. En die gaat de wat toch even meenemen op links. Ik denk, nou, je gaat er zo in. Maar dat lukte nog net niet. Maar goed, het gaan we voor. Maar goed, ik kan even de opstelling in ieder geval geven. Van de Hogeveen in ieder geval. Daar, even kijken, die heb ik hier. Dan zit in Daniel Arends. Dylan Bezuin, Dylan Eibring, Jefano van der Haar, Eduard Kobus, Jamai Kriegis, Mike Kriesen, Nick Kroesen, Aiden Pos, Raymond Slot. Nou, en dan kan ik nog zeggen, de heer Spiegelaar is scheidsrechter. Het weer is hier nog niet super, het is behoorlijk bewolkt. Maar goed, ze zijn begonnen en ik hoop dat het een goede wedstrijd is.
5: Dat hopen wij ook natuurlijk. Bijlen tegen Hogeveen. We horen straks natuurlijk regelmatig van jou in de uitzending. En dan hebben we nog een andere wedstrijd. Ja, ze zijn allemaal om 2 uur. We hebben ze niet voor het uitkiezen, want dat wordt allemaal vastgesteld. En dat is Ruinen tegen FC Hollandse Veld. En ik hoor u waarschijnlijk thuis denken, Hollandse Veld, speelt die op zondag? Nou, dat is een ploeg die ook op zondag gaat spelen, Jan.
7: Ja, dat klopt. En er zijn meer wedstrijdjes. Ik dacht een stuk of 5 uitwedstrijdjes voor Hollandse Veld die op zondag plaatsvinden. Nou, dit is er één van. En we zullen nog vaker aan de bak moeten van Hollandse Veld op zondag. Niet dat die wedstrijd een meerderheid vormt, maar er zijn een aantal. En vandaag is dat tegen Ruinen. Alleen, we hebben nog geen spelers en een scheidsrechter op het veld. En dat zit ongetwijfeld in het feit dat de scheidsrechter niet akkoord was met de blauwe shirts van Ruinen en de blauwe shirts van Hollandse Veld.
5: Okay.
7: De blauwe kleur was wel verschillend. Maar de scheidsrechter zegt, ik wil niet te veel blauw zien op straat. Ja, dat is een keer wat anders natuurlijk, geen blauw op straat. Maar goed.
5: En dus, hoe hebben ze dat opgelost? Of hoe gaan ze dat oplossen?
7: Ja, ik denk een eilbode vanuit het Hollandse Veld. Want de shirts waren hier niet. En de knalgele shirts waar ze in gaan voetballen zometeen. Die zijn onderweg, of die zijn er nu. En wij hopen ook dat dat nog de juiste rugnummers oplevert. Maar anders wordt het helemaal lekker. Maar in ieder geval, ik zal noemen welke spelers in principe in het veld komen. En die heb ik even opgeschreven. Dat is bij Hollandse Veld Kroesen in het doel. En de achterste linie Zomer, Strijker, Van Veen, Justin Snippen, Jordan Smit, Jan Hagen, Van Eck, Warmolds Diet, het goudhaantje van de vorige keer, die is op vakantie. Ik denk dat hij een dikke bonus heeft gekregen door zijn 2 doelpunten te scoren afgelopen week. En dat moet je direct verzilveren natuurlijk. Dan hebben we Finn Smit in de basis, Kooi in de basis, Luc Hagen. En dan een aantal mensen op de bank. Maar we gaan afwachten wat voor geelhemden er zometeen verschijnen. Want ik zie nog steeds geen beweging wat dat betreft. En of de shirts nog onderweg zijn of in de kleedkamer al, weten we niet. Maar we zien hier nog geen voetbalactiviteiten. Dus we wachten maar even af.
5: Nou, dan komen we weer bij jou natuurlijk als dat wel aan de orde is. In ieder geval 3 wedstrijden dus. Ze zijn alle 3 afgetrapt dus om 2 uur. Dus heel veel live sport natuurlijk. Dan tussen 4 en 5 zijn we er natuurlijk ook. Dan geven we nog wat rangen, standen en uitslagen. Onder andere korfbal. We gaan terugblikken op volleybal. Want Olhaco speelde gisteren thuis. En het seizoen van het Dammen is weer begonnen. HDC is gepromoveerd naar het hoogste niveau. En speelde gisteren weer haar eerste wedstrijd. En Zainal Palmans gaat ons daar natuurlijk straks alles over vertellen. Verder nog natuurlijk nieuws en andere sport. Dus zeker de moeite waard om te blijven luisteren. De zondagmiddagmarathon vandaag 20 september mogelijk gemaakt door techniek en muziek Dylan Slot. Regie doet vanmiddag Martijn Stuut en uw presentator is Alexander Stundebeek.
8: Dit is de zondagmiddagmarathon.

0: Ja, we zijn natuurlijk een live sportprogramma. En dat betekent, als er gescoord wordt, gaan we naartoe rennen hier.
1: Wat een geweldige start van Persen. De allereerste aanval op rechts werd voorgezet. Remmert Verbrugge, de man die zijn tijden weer in zijn basisplaats heeft, die tikt de bal langs doelman Wiljo Wesseling. En zo leidt Persen na 2 minuten spelen al met 1-0.

0: sluit me er helemaal bij aan. Het is een prachtige mooie dag. Daniel Lohuis. Hoort u wel eens het eerste nummer in deze uitzending, de zondagmiddagmarathon. We gaan naar Pessen horen hoe het daar gaat. 1-0 voor Reinier.
1: Ja, voor Pessen is tot nu toe ook een hele mooie dag natuurlijk om zo te beginnen aan deze wedstrijd. De eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen. Na die toch wel harde nederlaag hoor, tegen Hollandseveld. Die is hier hard aangekomen. En men wil natuurlijk dat gelijk herstellen. Want als je nu de tweede ook zou verliezen, ja, dat kan allemaal natuurlijk nog. Maar SVV, ja, dat begon ook in mineur. Want een dikke 1-5 nederlaag tegen Bijlo, moet ik wel zeggen. Dat na 10 minuten SVV al met 10 man verder moest wegens een rode kaart. Dat scheelt natuurlijk wel. Nu dan Frank Priet. De bal helemaal op rechts naar Milan Jens, waar de man overgekomen van Wijster. Kan hij de bal voorzetten? Dat kan hij, maar die wordt tot corner verwerkt door SVV. Eigenlijk weer de eerste keer na de vroege treffer van Remmert Verbrugge dat Pessen gevaarlijk werd. Een doelpunt van Remmert Verbrugge. Ik ben ook omroeper en ik riep om dat Esra Meijer hem gemaakt had. Maar toen kreeg ik een enorm protest van Remmert Verbrugge. Want hij maakte duidelijk dat die bal al over de doellijn was. En toen tikte Esra Meijer hem nog aan. Dus het komt op naam van Remmert Verbrugge. Nu weer het tandem bezig. Want de corner van Remmert Verbrugge wordt door Esra Meijer naastgekopt. En we hebben 8 minuten inmiddels op de klokken. En je mag toch verwachten dat, dat Pessen de betere ploeg is. Heeft natuurlijk een paar nieuwe spelers. Milan Kolen is weer terug in het centrale duo samen met Sven Evenhuis. En Milan Jelsma staat aan rechtstreeks van Wijzer overgekomen. Dat betekent dus dat Jesse de Haas op de bank begint. Nu is het Mike Bruinberg. Mike Bruinberg tikt hem naar Tom Koops, gaat helemaal terug. Weinig risico in het begin. Het waait hier verschrikkelijk. En dat kun je ook wel zien als die bal hoog schiet. Dan vliegt hij alle kanten op. Maar we hebben 9 minuten gespeeld. Een droomstart voor Pessen. 1-0 voorsprong.
0: Pessen leidt dus met 1-0. Bijlen tegen Hogeveen. Ja, vroeger zei ik Hogeveen zaterdag. Maar ja, dat is het. Laten we het nou Hogeveen 2 noemen. Wolter, hoe gaat het daar?
2: Nou, dat gaat dan nog gelijk op. Ja, je hebt in de linker van het veld dat hier een behoorlijke wind staan. Ja, dat kan een voordeel zijn, maar het is ook gelijk naar de hoge wind. Gaat die lange trappen. En dan is het ook heel makkelijk. Ik denk dat ze er geen van buiten stal. En dan, ja, dan is het misschien wel niet zo. Ik denk, ik ga maar weer binnen met links. Dan erg ik mij daar niet aan. Maar de bal die zelt een behoorlijkheid. En nu ook weer een kans op links. Maar nee, dat gaat net niet goed. En dan kan Bijlen weer onderscheppen. Nee, dat lukt niet. Hoge wind is wel meer in de aanval. Ja, die krijgt die lange ballen, wat ik net al zei. En dan wordt het gewoon moeilijk om. Om dat goed op zuiver te plaatsen. Want dan stuit hij en dan vliegt hij erbij door. Maar goed, er is nu 10 minuten gespeeld. Maar het is nog wel 0-0.
0: 0 tegen 0. Fusieclub, FC Hollandsveld. Ja, is natuurlijk geen principiële zaterdagclub. Anders zouden ze vandaag niet spelen. Dus zal het vandaag aan de bak moeten. Maar er was een probleem met de shirts, zei Jan. Maar Jan, ik heb het reglement erop nagelezen. Is het niet zo dat als er een oneenigheid is over shirt, dat de thuisclub voor een oplossing moet zorgen?
3: Ja, dat zou je zeggen, maar het was vrij snel hier gezegd dat Hodo met andere shirts moest komen. En of dat dan nou reden was dat Ruiners niet had.
0: Dat is apart.
3: Maar dan had je een groot probleem gehad natuurlijk. En Hollandse Veld kon dan nog helemaal rukken. En we zijn met 10 minuten vertraging dan wel begonnen. Maar inderdaad in geel. Maar ja, de beide ploegen die zeiden dat moet kunnen. Want wij hebben wel andere blauw. En Ruinen heeft blauw gestreed, blauw. En in de breedte en witte eronder. Maar de scheidsrechter ging daar niet mee akkoord. En dan was er wat over en weer. En toen op een gegeven moment kwam belde Hollandse Veld maar op om een gele shirt aan te rukken. Dus ja, ik zeg maar of dat in strijd is met het reglement of wat. Ze wilden voetballen, denk ik. En hebben elkaar gevonden. Ik denk dat dat de reden is hier.
0: Welk shirt is het nu geworden? Want ze hebben, geel. Je hebt natuurlijk het Hodo-shirt nog. En het oude Hollandse.
3: Ja, nee, ze hebben de gele kleur die ook in het logo zit.
0: Oh ja.
3: En dat shirt hebben ze aan in zwarte broek nu. Dus dat stemt er redelijk overeen met het logo wat dat betreft.
0: Dat is mooi.
3: En Ruinen, van dan was een snel doelpunt in Persen, was ook bijna in de eerste minuut al tot het treffen gekomen. De grensrechter vlaagde met de scheidsrechter Elwin Langenberg uit Erika vond het een flauwekul dat er voor buitenspel gevlaagd werd. En men mocht dus door in de ruikende hodo niet helemaal op. Maar het ging uiteindelijk via 3-4 beentjes die ertussen zaten, kwam er een corner, ging het net goed. En daarentegen is Hodo, of Hodo heeft zijn Hollandse veld ook al een keer over de rechterkant goed vertrokken en goede bal in het strafschopgebied, wat ook gevaar stichtte. Dus misschien wordt het een leuk evenwichtig partijtje. We zullen het zien. We spelen nu 5 minuten en de stand is 0-0.

0: day, another row. Jullie en de blizzards. En dat vind jij prachtig, hè, Renier?
1: Maar vooral natuurlijk Windows of My Eyes. Daar kan ik helemaal bij wegsmelten.
0: Ja, dat weet ik. Daarom drijven dat soort muziek ook, hè, voor de liefhebbers. Dus dat is hartstikke mooi. Zeg, SVV is geen onbekende tegenstander van PES, hè? Want daar hebben ze het vaak lastig mee. En nu met 1-0 voor, ziet er goed uit.
1: Het is elk jaar raak, hè, met de SVV. Vorig jaar was het zelfs 3 keer. Eén keer voor de beker, toen gingen ze kansloos onderuit met 3-0 op een donderdagavond, weet ik nog. Op een slecht veld en slecht weer. En nee, dat was geen succes. En kijk eens even hoe hard het hier waait. Zeg, iemand die probeert die bal hoog te schieten, krijgt hem net zo hard weer op zijn kin terug. Zo hard waait het hier. Het beïnvloedt het spel, inderdaad. En vorig jaar 2 keer 1-1. Je thuis hadden ze nou echt met 4-5-1 kunnen winnen, gezien het aantal kansen. Dat hebben ze nagelaten. Uit waren ze blij dat ze uiteindelijk nog de gelijkmaker maakten in de slotminuut. Dus het is een hele lastige tegenstander inderdaad. Die gaan met heel veel mensen in het eigen strafschopgebied spelen. Dat doen ze nu ook. Doordat PES natuurlijk gelijk aan de aanval zoekt. En dat pleit natuurlijk ook voor de thuisploeg dat het niet gaat afwachten, maar gewoon voor de aanval gaat. Nou, dat heeft al geresulteerd in de eerste treffer na 2 minuten. En men heeft 1 kansje gehad via Ezra Meijer, een kopbal die net naast ging. En onlangs hebben we nog een schot gehad van Frank Priet van 1 meter of 16. Die leek in de kruising te verdwijnen, maar de bal ging rakelings naast. Dus dat zijn de kansen. En nu is het Frank Priet die wel heel hard ingaat. En dat levert hem geen gele kaart op, tenminste. Ja, de scheidsrechter die roept hem bij hem. En die zegt, niet meer doen. Zij zegt Ruben van Klink, een hele jonge scheidsrechter, ook wel eens vaker hier geweest. 16 minuten gespeeld en PES leidt nog steeds met 1-0. Heeft kansen gehad op meer. SVV is nog niet in de buurt geweest van Ruben Waningen, die dus ook weer terug is van een blessure. En dat heeft John Kramer en Remmelt Kats natuurlijk heel veel hoofdbrekers opgeleverd. Van wie moet je nu in het doel zetten? En zo kwam Joran Jonker vorige week tegen Hollandse Velden onder de lat te staan. Dat is een jongen van JO19. Hoewel hij het prima deed, hoor. 16 minuten gespeeld, 1-0, een leidt PES nog.
0: Een kwartier dus gespeeld. En dat geldt ook voor de wedstrijd Bijlen. Treft Hogeveen vandaag. En als ik het goed heb, is nog steeds de brilstand 0-0 op het bord. Of niet, Wolter? Wolter? Ik hoop niet dat het zo hard waait dat we Wolter niet meer te pakken krijgen. Maar goed, dan gaan we in ieder geval schakelen naar Jan Haak. Jan, kun je mij horen?
2: Ja, ik zit hier nog.
0: Kijk, dat is heel fijn. Neem ons mee. Hoe gaat het verloop van deze wedstrijd?
2: Waar Odo nu op Hollandse Veld een kans krijgt. En dat is niet de eerste, dat is nummer 3 al. Een bal niet ondergebracht, hè, omdat de vuisten van de keeper komt. Zo straks zomer uit een corner helemaal vrij. Maar die kop daarnaast zit nou een speler van Hollandse Veld op de knieën in het strafschopgebied van Ruinen. De Zagen, die is wat aangeslagen. Ja, Hollandse Veld zit niet stil. En na de eerste schrikmomentjes veroorzaakt door Ruinen is er nu toch Hollandse Veld. Die er wat beter uit de schulp komt. Weer goede bal onderschepping. Jon Smit. Dat moet flink gesprint. Dat is een stevige sliding. Maar dat mag ook van de scheidsrechter. En zo straks maakt hij in Hensbal. Het was een steenarm volgens mij. Dat mocht dan niet in deze vliegende tackle. Maar wel de speler van Hollandse Veld. Nog steeds geblesseerd daar in het strafschopgebied bij Ruinen. De scheidsrechter fluit af en gaat er naartoe. En dan ligt het spel hier stil. Als het zo doorgaat, wordt het hier een latertje. 10 minuten te laat begonnen. 5 minuten erover gedaan om een reservebal te vinden. En nu ligt die het spel weer stil, omdat de speler geblesseerd is. En er loopt al iemand warm van Hollandse Veld. Dus het spel ligt opnieuw stil. Het zal wel niet worden wanneer wij hier vandaag klaar zijn. Nu gespeeld 11 minuten. En de stand 0-0.
0: Kijken of we nog bij Wolter kunnen terechtkomen. Kijken hoe het gaat in de derby tussen Bijlen en Hogeveen. Wolter? Wolter?
3: Ja, ik hoor je.
0: Ja, heel fijn. Net was je even weg. Ik zei net, het is een derby, Bijlen tegen Hogeveen. Zie je dat op het veld terug?
3: Ja, het is ook wel moeilijk. Want ze zijn allebei wel even gevallen. Maar we hadden net al een behoorlijke lange blessurebehandeling van een van de Bijlen. En ja, het is, ja, dan moet je weer een minuut aan de kant zitten, dan weet je hoe het gaat. Maar goed, de wedstrijd is eigenlijk nog niet, ja, wel kleine kansen. Nu ook weer een hele diepe paas, ja, die komt in één keer bij de keeper. Het waait dan in de lengte van het veld. Ja, dan is plaatsen natuurlijk ook moeilijk, maar ook tegen de minder wat moeilijk. Dus je moet ook een beetje geluk hebben met zulke wedstrijden. Maar goed, de keeper heeft in ieder geval weer de bal van Bijl en dat proberen ze weer. Nu hier op links. Een behoorlijk snelle bal van Grutter. En die plaatsen naar binnen, ja, dan proberen, ja, die komt wel aan. Dat is al iets makkelijker tegen de wind aan plaatsen. Nu wordt hij weer onderbroken door Robin. Nee, ik wees het wel weer terug. En dan gaat hij weer, ja, naar de middenlijn terug. Nou, op rechts naar Michel Vecht. En die plaatsen komt weer in bezit. En dan moet je nu die paas aankrijgen. Ja, dat, weer en weer terug. Ja, het gaat heen en weer. En dan komt hij inderdaad door de wind. Nu weer, nou weer de Hogeveen weer. En zij mag gelijk weer kwijt. Dus het is een flippenvoetbal zo. Nu weer op links. Dat is Philip Grutter. Die heeft de bal van Bijlen. Nou, die kijkt even rustig. Die schiet daar vlak bij de tribune. Dan krijg je een missie iets looten. Dus, nou, Hogeveen onderschept hem weer. En dan kunnen die weer proberen weer in de wedstrijd te komen. En dat sommige lukken. Dat was Mike kritisch. Die krijgt nu op rechts helemaal wat weer geplaatst. Naar de Van Hoog van der Haar. En nu op links. Nou, proberen wie me ervoor krijgt. Ja, hij heeft de bal nog. Hij krimpt nog. Hij gaat misschien overdag blij. Nee, hij heeft nog steeds in bezit. Drukt nog wat. En ja, ze zitten fel op elkaar. Ik weet niet of het is. Hij geeft gewoon een achterbal. Maar goed. Het is voorlopig. En we hebben dan officieel 21 minuten gespeeld. Maar het is wel koppen door de blessure. Maar het is nog 0-0.

0: bit closer. Bouke heeft verkeerd op dit moment in Las Vegas, had ik gehoord deze week. En daar is hij druk bezig met zijn Elvis-imitatie. En hij schijnt het heel goed te doen. Wie het ook goed doet is Pes, hè, Reinier?
1: Ja, qua resultaten zeker, want het staat nog steeds 1-0 na 25 minuten spelen. Maar FVV heeft haar eerste kans gekregen. Dat was geen kleintje. Het was een prima steekpaas door het midden. En toen kreeg Arjen Cox die bal. Ja, en dan krijg je die geëikte misser. Met rechts raakt hij de bal aan en hij wil met links schieten. Ja, en dan schiet je in het luchtledige. En daar kwam Persen bijzonder goed weg, hoor. Want hij kwam vrij voor Ruben Waningen. Maar goed, hij verprutste die kans dus. En ik kreeg ook nog een gele kaart. Ja, niet daardoor, maar later. En nu een vrije bal van SCV, van Jalving, in de handen van Ruben Waningen. Die wil heel snel uit gaan schieten. Heeft wel heel veel tijd nodig, maar het mag allemaal van scheidsrechter Van Klinken. En Persen heeft, is alweer een hele tijd geleden dat ze een kansje kregen eigenlijk. Lent en Oever is er ook niet bij, dus dat betekent dat de verdediging toch al door elkaar is gegooid. En mag Kramer blij zijn dat Milan Kolen weer van de partij is, zodat hij in het centrale duo kan staan. En die heeft nu ook gelijk de bal. Maar Frank Priet schiet de bal over de zijlijn. Dus het even een rommelige fase nu, zo rond die 25e minuut. Met nog steeds wel die voorsprong. Maar ja, het is wel een fragiele voorsprong natuurlijk. Want de SVV die hoeft maar één keer gevaarlijk te zijn. Nou, dat was zo net al zo. En toen laat dat een waarschuwing zijn voor Persen. Want om nou te zeggen dat het echt sprankelend voetbal, dat kan ik ook weer niet zeggen. Het is vrij rommelig, veel overtredingen. De wind, zei ik al eerder, speelt echt bij de ploegen wel part. Een hoge bal hoeft juist niet te geven. Want die krijg je net zo hard weer terug op je bril. Nu dan Frank Priet, net over de middenlijn. Misschien dat een standaard situatie dan oplossing biedt. Maar nee, hij gaat hem helemaal terugspelen naar Milan Kolen. En die gaat hem naar Sven Evenhuis, want dat is het centrale duo. Gaat in een heel laag tempo, allemaal op eigen helft nog. Nou, dat geloof ik wel. 27 minuten gespeeld. 1-0 voor de Persen.
0: Nog steeds 1-0 en bijna een half uur gespeeld. Bijlen Hogeveen speelde natuurlijk in dezelfde klasse. Hogeveen haalde de eerste wedstrijd flink uit en Bijlen wist ook aardig te scoren. Maar dat wil nu niet echt lukken vandaag, hè, Wolter?
2: Nee, ja, ze hebben net ook weer een kansje, maar net de bal niet onder controle. Maar ja, het is een lastige wind, wat Renier ook al zegt. De bal, ja, tegenwind, daar remt hij af natuurlijk. En daarvoor had hij veel te hard. Maar er was net wel een mooi schot op links van Dylan Eibring. Maar de binnenkant van de paal, maar de keeper die bekende de hoed uit. Een goede zicht van hem. Dan van Bijlen uiteraard. En dat is wat belangrijk. Maar goed, het is nog steeds. Ja, nu mag Hogeveen toch op. Die kunnen we nog even meenemen. Een corner op rechts nemen. Loopt er niet zo hard naartoe. Maar goed, hij is alleen de buurt. Dus kijk daar wat uit komt. Er staan behoorlijk wat spullers van beide partijen voldoende. Even kijken. Ja, er wordt even goed. Nick dat hij met links neemt, met die wind. En dat zo wel. Ja, daar komt hij. Daar staat wel iemand. Daar weer de keeper. Maar nu is er een corner aan de andere kant van. Je hebt hem niet onder controle, maar Hogeveen het proberen weer met de kant. En dan komt achter de bal in dit geval. En een Eidenpost die probeert hem daar te nemen. Dus ik neem aan dat ik hem nog even mee kan nemen. En dan gaan we weer zitten. Dus, ja, hij neemt hem wel met rechts natuurlijk. En dan probeert dat met die winter. Dat, oh, je neemt hem kort. Ja, dat was misschien niet zo goed. Maar goed, er is nu 28 minuten gespeeld. Het is nog 0-0.
0: 0 tegen 0 nog daar in Bijlen. Ruinen, Hollandse Veld. Ruinen kreeg vorige week, ja, denk ik toch wel een flinke tik te verwerken tegen Zuidwolde. Is dat de reden dat men wat defensiever speelt vandaag dan verwacht zou zijn?
3: Nou, niet bewust, denk ik. En de druk van RC Hollandse Veld is er. En daardoor komt Ruinen nog niet helemaal in het spelletje, denk ik. Maar ze gaan niet bewust, volgens mij, met 11 man achter de bal staan. Dat niet. En de eerste mogelijkheid was ook voor Ruinen. Maar het gaat iets gemakkelijk bij Hollandse Veld dan bij Ruinen. Alleen de afwerking is wat nonchalant. Wat ik net al zei, Jan Hagen geblesseerd in het strafschopgebied bij Ruinen. Inderdaad, heeft hij het veld verlaten. Hij weer greep voortdurend naar de ribben. Dus het zal iets aan de ribben zijn. En een lezenaar is in het veld gekomen onder een nummer 10. Normaal behorend aan Warmhoff, maar die was er niet. Dus dacht al dat het Leijzenaar was, maar even voor zekerheid nagevraagd. Klopt inderdaad, Leijzenaar vandaag niet onder nummer 18, maar onder nummer 10. Ja, je moet flexibel zijn en dat hebben we dan ook allemaal weer scherp. Ruinen in balbezit. De bal terug op de keeper en dat is Van Belkum. Die gooit met een lange peer de bal richting de middenlijn. Die wordt niet goed beoordeeld, waardoor opeens Hollandse Veld eruit kan. Ja, ik denk aan de linkerkant, want daar staat al Kooienpositie vrij. Kooi tikt hem naar binnen. En dan is het Jordan Smit, maar die verslikt zich in de bal, zoals ze dat dan noemen. Figuurlijk dan natuurlijk. En dan gaat Hollandse Veld even in de achteruit. En dat was het middel van Van Veen naar de rechterkant. Een Strijker. Strijker kijkt. Strijker gooit hem in het strafgebied. Bal lang onderweg door de wind. Keeper heeft hem klem vast. Keeper Van Belkum. En dat betekent dat nu Ruinen mag denken aan aanvallen. Nou, voorlopig denk Van Belkum, ik ga eens even achteruit met die bal. Eens even lekker in het zonnetje lopen. En nu pas speelt hij de bal weer, zodat wij verder kunnen. Bal hier richting mee over de zijlijn eruit. En dat betekent dat Hollandse Veld in mag gooien door middel van Vin Smit. Vin Smit wou dat snel doen, maar alles in de dekking. Naar Justin Snipper. Justin Snipper waar naartoe? Vin Smit. Vin Smit weer op achteruit in Van Veen. Zomer zwaait al daar naartoe. Helemaal naar de rechterkant. Dus daar strijkt wel een poosje vrij. Een beetje een rare bal. Trouwens, helemaal mede weer door de wind, denk ik. Als je hoog speelt, dan wordt hij meegenomen. En nu uiteindelijk mag dan Ruinen ingooien. Gespeeld hier, 23, bijna 24 minuten. In de eerste helft, stand 0-0.

0: Window of my eyes. Kiwi in a blizzard. Heb je drooghouder en hier?
1: Nee, dat was hem. Maar ik moest even wat anders doen. Want Pers heeft namelijk 2-0 gescoord. Dus ik heb er niet echt van kunnen genieten, helaas. Want Niek Brinkman werd in de diepte weggestuurd. Kwam alleen voor doelman Wiljo Wesseling. Schoot hem onder de keeper door in het doel. En zo leidt Pers natuurlijk comfortabel na 35 minuten spelen met 2-0. En nu een overtreding op Senne Hapkes. Dat is niet de eerste. Ruben van Klinken die roept de dader bij zich. En hij houdt de gele kaart in de zak, zo te zien. En dat is de dader is Matthijs Landman. En zo krijgt Pers net over de middenlijn weer een vrije bal te nemen. Maar een prima bal op Niek Brinkman. En die scoort de 2-0. En dan zou je zeggen, nou, dat moet dan eigenlijk voor de goed Russische zeggen de voor-insider moeten zijn. Maar ja, dat weet je nooit natuurlijk in het voetbal. Er kunnen gekke dingen gebeuren. Maar dit is natuurlijk iets waarbij Pers wel op rozen zit. Het speelde eigenlijk de afgelopen minuten helemaal niet zo geweldig goed. Het was rommelig allemaal, veel balverlies. En dan komt deze 2-0 als geroepen. 36 minuten spelen en Pers leidt met 2-0.
0: 2-0, nou dat is hartstikke mooie stand denk ik. Want dat geldt ook voor het scorebord natuurlijk. Want ze hebben een nieuw scorebord en dat kunnen ze nu laten zien. En hoe het ook werkt natuurlijk. Dus dat is wel heel fijn. Bijlen, Hoogeveen, een derby. Komt niet echt los hè Wolter?
2: Nee, kunnen we stellen. Echt 100% kansen zijn er ook nog niet geweest. Gaat wel op neer. Ik heb het idee dat ja, de wind iets minder wordt. Hoogveen is meer in de aanval. Maar de eindpaas is niet goed. En dan nu misschien niet oprecht. Dan wil ik dat proberen. Wat dat is hier. Eigenpost. Krijgt hem weer terug. En dan gaat hij weer naar de verdediging. En dan moet hij, gaat de verkeerde kant op, zou zeggen. Want hij gaat naar de eigen keeper terug. En dan proberen misschien wel de ploeg om bellen naar voren te trekken. Dat is natuurlijk ook een tactiek, maar dat is het. Eduard Kovers, die heeft hem nu en die plaats weer naar binnen toe. En dan even dat hij nu via Daniel Arends. Dan, maar dan is hij toch weer in de eigen strafstofgebied. Via Dylan de Zuiden, die is er nog aan de bal. En dan weer over zijn de lijn aan. Proberen de paas een keer zuiver. Het is nu wat minder wind. Nu moet je op links. Ja, dat, ik hoop dat hij binnenhoudt. Ja, nee, ook weer niet. Gaat over de achterlijn. En dat gebeurt veel te veel. Die eindpaas is niet zuiver. Te weinig rekening houden met de wind. Misschien dat ze straks tegen de wind zo hard plaatsen dat het dan lukt. Aflopig is naar 37 minuten. Nog steeds 0-0.
0: Hier begint het zonnetje weer een beetje te schijnen. Dus dat is wel lekker. Ik weet niet of dat bij jou zo ingevallen is in Ruinen, Jan. Maar de wedstrijd ja, die van Bijlen komt niet los. Maar deze ook niet, heb ik het idee.
3: Nee, inderdaad. Af en toe zijn er wel gevaarlijke momenten. Zo was het in de 26e minuut en dat is 4 minuten geleden. Ruinen die een mogelijkheid had, maar de kopbal was recht op de keeper. En in de tegenaanval was John Smit een schitterende vrijspeler. Alleen hij kreeg de bal voor de linkervoet. En ja, hij heeft hem liever rechts. En het schot was hard genoeg, maar niet zuiver. En zo zijn dat momentjes, maar verder is het veel terugpasen en veel balverlies. En dat komt natuurlijk ook als, omdat er veel strijd is van beide kanten. Nou, dit is ook weer zo'n mislukte bal aan Ruinenkant. Die gaat zo naar de keeper van Hollandse Veld. En die speelt nu Van Smit in. En Van Smit aan de Kooi. Kooi die verlengt hem daarop Van Eck. Van Eck wordt wederom van de bal gelopen. Die verliest heel veel duels. Omdat hij net even te laat iedere keer richting de bal gaat. Houdt even in. Ja, dan is het tegenstander weer voor. Van Eck gaat in ieder geval weer in de spitspositie. De bal gaat naar Smit, maar komt uiteindelijk dan weer niet bij Van Eck. Nou, daar gaat Strijker de mist in, maar hij stelt zich de bal richting zijn eigen keeper, Kroesen. Ja, en zo is het, ja, wat moet ik zeggen, half rommelig af en toe. Dan loopt er wel een aanval goed, maar dat is ook veel onnauwkeurige passing. En vooral met hoge ballen. En ja, daar is mede de wind debet aan. Maar dan denk ik, hou de bal wat lager als je dat weet. Maar dat moet dan altijd maar weer kunnen. Ingooi voor Ruinen. Nog op eigen helft. En aan de linkerkant eens kijken waar naartoe. Ja, gooit uiteindelijk naar voren, maar dan mag hij het overdoen. Van de bal gaat via een speler van Hollandse Veldhuis op dezelfde plek weer het veld uit. Dan gaan we het weer hetzelfde spelletje. Weer een hoge bal. Diverse mensen proberen te koppen, maar nu mag Hollandse Veld ingooien. En wij spelen hier in de eerste helft. En waar het hier wel heel donker wordt op het ogenblik hierboven. Maar we zullen afwachten. Misschien gaat die andere kant uit erbij. 32 minuten gespeeld. 0-0.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Ja, dit is echt zo'n nummer dat je echt heel hard moet zitten. En daar goed naar moet luisteren. En het gevoel hebben van bloed, zweet en tranen. En ja, bloed, zweet en tranen vloeien er ook bij Pessen. Maar in de goede zin, Reinier?
1: Ja, zeker. Nog 44 minuten hebben we nu op de klok. En de stand nog steeds 2-0. En nu is het Pessen in balbezit met Sven Evenhuis. Lange bal op zijn hartjes. Nou, dit moet hem worden. Hij komt helemaal vrij voor de keeper. Passeert hem en scoort. En dat is natuurlijk een hele belangrijke treffer. Zo vlak voor rust. Senna Hartges wipt hem over de doelman heen. En tikt hem vervolgens in het lege doel. En zo vlak voor rust komt Pessen dus op een 3-0 voorsprong. Ja, en dan mag je toch normaal gesproken spreken van een beslissing. Want dit mag je natuurlijk nooit meer weggeven. Ook gezien het spel van SCV dat gewoon onder de maat is. En Pessen eigenlijk geen moment in gevaar brengt. Wel hebben we een vrije bal gezien van Robin Jalving op het doel, op het hoofd van Ruben Jansen die overging. En dan hebben we nog een schotje gezien van Jens Jolbers, maar dat in een struikgewas eindigde. Nou ja, en dat is het dan eigenlijk wel wat Pessen betreft. En ik denk dat dit wel de zogenaamde voorentscheidung is.
0: Voorentscheidung, kijk, dat is zo'n mooi woord, hè. Dat is Anschlusstreffer und Vorentscheidung. Maar hoeveel minuten moet je nog spelen tot aan de rust?
1: En in de 45e minuut, zoals u heeft kunnen lezen op het prachtige scorebord.
0: Nou, u hoort het in ieder geval. Het is in de 45e minuut, dus ze zitten al in de blessuretijd. Kijken hoe het bij Bijlen tegen Hogeveen is. Jan, of Wolter?
2: Ja, nou, dat is ook 45e minuut. Dat is tennis van gelijk. Het mag geen doelpunt doen op dit. Wel, ja, Bijlen is toch wel een gevaarlijke man voor hem. Die is behoorlijk snel. Maar met een beetje geluk redden ze dat. Maar het is niet makkelijk. Dus nu even kijken dat ze nog... Ja, ze mogen nog weer van meneer ingooien. En dat is de nummer 11. Dan moet ik even kijken. Dat is Nick Matthijssen. Die toch wel behoorlijk snel heeft over de lengte. Maar hij... Ja, de zuiverheid ontbreekt. Nu gaat hij ook. Nu kan de keeper hem gewoon weer pakken. Ik neem aan, ja, er is wel even een blessurebehandeling geweest. Dus het kan nog wel even doorgaan. Maar ja, voorlopig is het nog steeds met 45 minuten, wat ik al zei, 0-0.
0: 0 tegen 0. Daar gaan ze dus ook richting de kleedkamer om een kopje thee te nemen. Dat is bij jou nog niet aan de orde, Jan, want jullie zijn een stuk later begonnen.
3: Ja, het is hier nog officieel 7 minuten en er zal wat bijkomen omdat wij blessure leed gehad hebben en dat de reservebal niet voorraden was. Dezelfde die we hoe lang het nog duurt, maar de stand is nog steeds 0-0. Wat gaan we nu doen? De scheidsrechter pakt een gele kaart voor wie? Dat vraag me af. Ik denk voor een geel hemd. En zo te zien gaat Luc Hagen op de bon. Inderdaad. En wat er gebeurd is, dat weet ik niet. Van er waren 3 spelers met elkaar rond de bal aan het bakkeleien en aan het mopperen en dergelijke. En Luc Hagen kreeg de gele kaart. Maar dat hadden er dan wel 3 kunnen zijn volgens mij. Maar goed, Luc Hagen heeft de gele print gekregen met een vrije bal voor Ruinen. Bal naar de linkerkant gegeven.
0: Ik hoor dat we naar het sportvak gaan in Pessen. Reinier?
1: Jongen, ja, wat een eerste helft. Het is inmiddels al 4-0.
0: Zo.
1: En weer is het Senna Hartges die weggestuurd werd op rechts. Hij zette die bal voor. En een ongelukkig eigen doelpunt van Joost Thiele. Die tikt die bal langs zijn eigen doelman. En zo gaat de rust in met een comfortabele 4-0 voorsprong natuurlijk voor Pessen. En dat in de 45e minuut ook al op 3-0 was gekomen via Senna Hartges. En dit keer was het weer Senna Hartges die levensgevaarlijk is daar op rechts. De linksback van SCV die heeft totaal geen vat op de man. Dat is Matthijs Landman. En die wordt aan alle kanten voorbij gelopen. En in dit geval dus ook. Alleen nu hielp Joost Thiele Pessen een handje. Zodat we een ongekende ruststand krijgen.

0: zes punten staan en een goed doelsaldo, dat kan ook nog heel belangrijk worden. Een redelijk goede wedstrijd, de tweede helft. Minder de eerste, maar goed, Hoogeveen wint.
1: Nou, Hoogeveen wint dus in ieder geval, dus dat is een mooi resultaat. Ruinen speelt nog tegen Hollandse Veld. De bal rolt nog, Jan.
2: Ja, de bal rolt nog en het wordt ook steeds onstuimiger mee. En ik kijk op de klok, nog 5 minuten, maar er komt dan wel weer wat bij. Want we hebben een blessurebehandeling en die gaat dan weer allerlei wissels. En ja, zeg maar hoe de scheidsrechter bij gaat tellen. En ik kijk op Kloggy, dat gaat dus niet worden voor onze nieuwsuitzending. Maar we zullen eens kijken hoe ver we komen. In ieder geval is daar Hollandse Veld weer in balbezit. Veen die gaat terug op de keeper, denk ik. Ja, inderdaad, de keeper staat er inmiddels ook zo'n beetje op de middenlijn. Nou, als die er straks maar niet met een verre bal vanaf het middenveld te verrast wordt. Van het ook Hollandse Veld, die heeft behoorlijk wat foute passen, zoals nu ook weer. Maar mag dan uiteindelijk nog wel ingooien. Een bal op het middenveld onderschept wordt. En dan verliest Hollandse Veld dan wel eens een balletje. Dan ben je de pineut. En ik hoor de trainer ook niet over om die keeper even terug te sturen. En die komt steeds verder naar voren van. Nee, staat straks in het andere doel. Nou, de balletje wordt constant rondgespeeld erachter. Ja, zit geen snelheid in. Zomer van Veen, Zomer. Nou gaan we dan nog eens een keer naar voren. Woerie geeft hem door. En Justin Snipper is de tegenstander kwijt. Kan die nu inpaarsen op Strijker? Ja, dan komt de mogelijkheid voor Van Eck. Van Eck weer tegen de team. Oh, weer een dot van een kans door Van Eck gemist. Oh. Alleen voor de keeper hoeft hem maar opzij te tikken. Speelt hem recht vooruit op de keeper. Ja, Van Eck heeft er ingeschoord, maar hij had, en dat was de vorige wedstrijd ook zo dat ik erbij was, toch 2-3 meer in moeten leggen dan vandaag. Dus niet scherp genoeg, laten we zo maar zeggen. Maar we krijgen nog een corner. Wie weet, misschien roost hij erin, dan is het weer helemaal goed gemaakt. Dan komt de bal richting tweede paal. Richting tweede paal. Want men moet er allemaal achteruit lopen om nog balbezit te houden. Nou, dat lukt dan nog. En dan gaat de bal over de zijlijn, inderdaad, maar Hollandse Veld ingooien. Van Eck, kan Van Eck nu wat doen? Hij heeft de bal te pakken op de kop van het strafgebied, legt hem terug. Zal dit er nu ingemaakt worden? Inderdaad, in de zomer in het duel met de keeper wint hem. En dan kan Ruinen eruit en daar staat wel weer nog een goede kopper Strijker. Nou, dan gaat de bal over en weer en daar wordt de tegenstoot eruit gehaald, maar nu is Ruinen denk ik aan de linkerkant weg. Nee, Van Veen heeft goed opgelet. Van Veen gooit hem onmiddellijk naar de linkerkant. En dan gaat Van Eck weer in de lucht, maar die verliest het. Dus kijken, maar uiteindelijk is het dan de speler van Ruinen die de bal over de zijlijn werkt. En dat betekent dat Hollandse Veld mag ingooien. Te spelen, ja. Volgens de klok nog 2 minuten.
1: Maar
2: er komt gegarandeerd wat bij. Stand 1 tegen 1.
1: Nou ja, we gaan kijken of we na rust nog kijken of we contact met jou kunnen. Maar ik denk dat de wedstrijd dan is afgelopen. Ik ga in ieder geval wel de uitslag.
3: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering. Vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan 2-wielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen? En dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan 2-wielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaan2wielers.nl.
4: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Franse president Emmanuel Macron is aangekomen op Saint-Pierre en Miquelon, een Franse eilandengroep voor de kust van Canada. Hij spreekt daar met de Canadese premier Mark Carney over onder meer handel en de relatie met Europa. Het is voor het eerst sinds 2014 dat een Franse president de eilandengroep bezoekt. Italië wil gezichtsbedekkende kleding op scholen verbieden en het aantal buitenlandse leerlingen per klas beperken. Premier Giorgia Meloni zegt dat daarvoor binnenkort een voorstel aan de ministerraad wordt voorgelegd. In het voorstel staat verder onder andere dat ouders

0: van buitenlandse leerlingen die moeite hebben met integratie ook Italiaans moeten leren. De politie heeft de twee mannen geïdentificeerd die een 51-jarige beveiliger doodschoten bij de aanslag op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt. De verdachten zijn volgens de Telegraaf geïdentificeerd via getuigenverklaringen, forensisch onderzoek en camerabeelden. Ze worden verdacht van moord of doodslag. De 24 verdachten die gisteren zijn opgepakt bij de rellen op het Malieveld in Den Haag zijn allemaal weer vrijgelaten. Ze werden onder meer verdacht van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. De politie zegt dat de verdachten zich later nog moeten verantwoorden. En tot zover het nieuws. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Er waait een matige aan zee soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan vooral korte files, behalve op de A12 Arnhem-Duitse grens. Daar sta je voor de Duitse grens weer een kwartier in de file. En op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Sliedrecht is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
6: Wij zijn DNO. Drenthe en Overijssel, DNO Sport. DNO.
7: Inderdaad, voetballen we nog steeds 3 minuten en de naspeeltijd. En eens kijken of hier nog gebeurt van alles. En men schreeuwt elkaar met de grootste woorden. De krant uit, die zit ook een van mij. Die heeft nog zelden of nooit zo'n blul van een scheidsrechter gezien. Maar voorlopig voetballen we nog wel. Ik hoor trouwens wel een deuntje, maar ik neem aan dat ik gewoon door kan gaan. En eens kijken, kan Hollandse Veld met een terugspelbal. Dat is een bewuste terugspelbal. Dat gaat net goed voor Hollandse Veld. Wat weer een nonchalante bal. Justin Snipper, Justin Smith. Dat kan Woering misschien diep. Nee, de bal gaat naar de linkerkant. Terwijl Woering aan de rechterkant vertrokken was helemaal vrij. Nu kan de bal naar de linkerkant. Ja, die wordt zo ingespeeld. In een speler van het scheidsrechter vindt het ook genoeg. We zijn hier na 4 minuten na speeltijd klaar met de wedstrijd. Ja, Ruin en Hollandse Veld geëindigd in 1-1.
8: 1-1, dus een gelijkspel. Nou ja, dat is jammer. Straks hoort u natuurlijk van mij de uitslagen, rangen en ook dan de standen. Hoe dat in deze klasse 3F gaat. Want ja, Pest won dus met 5-0. Hoogeveen won met 3-1, of 1-3 moet ik zeggen, uit bij Bijlen. En dit is een 1-1. En dat heeft natuurlijk wel wat gevolgen voor de stand gezien de wedstrijden die vorige week waren. Maar goed, dat hoort u later in de uitzending. Gisteren, ik zei het al in het einde van het vorige uur, gaan we even terugblikken op de wedstrijden die gespeeld zijn. Noordse Schut speelde thuis. Vorige week ging het toch wel verrassend hard onderuit. Dus men was uit op revanche en onze verslaggever was ter plekke en die sprak de trainer.
9: Arjan, dit was volgens mij lekker hè, 4-0.
10: Ja, na vorige week is dit wel een hele welkom overwinning. En ook zeker de manier waarop we het met elkaar gespeeld hebben vandaag. Dat stemt wel naar tevredenheid.
9: Waar zat het verschil in?
10: Nou, ik denk sowieso dat we vorige week moesten we dus met 7 aanvallers gaan voetballen. En dat werkte niet. De hele week in ieder geval weer teruggegaan even naar de basis van wat willen wij en hoe willen we spelen. dat weer heel duidelijk weer opnieuw op papier, in het veld weer opnieuw neergezet. En nou, dat heeft uiteindelijk nu geresulteerd in dat we de organisatie gewoon veel beter hadden staan. Ja, en dan zie je dat wij ook goed kunnen gaan voetballen. Nou, je ziet dat Jay terug is, dat scheelt natuurlijk een stok op een borrel. We hebben Enrico, die hebben we op de bank gezet uit voorzorg, omdat hij wat pijntjes had. Nou, dat je dan nog zo iemand nog het laatste half uur kan brengen. Ja, dat stemt gewoon naar tevredenheid. Maar ook een Silvan die je dan brengt, of een Aaron die dan inbrengt samen met Quinten. Ja, waar je vorige week in de aantallen wat lager zat, hebben we nu de selectie weer wat completer.
9: Eerste helft spelen jullie vrij goed voetbal, maken 4 goals. Ik denk dat je daar wel heel erg tevreden over kan zijn. En ook de manier waarop de goals afgemaakt worden.
10: Ja, zeker. Ik denk dat we daarin echt voetbal een doelpunt hebben gemaakt. Via de flanken er doorheen gekomen zijn en dat echt goed uitgespeeld hebben. Ik weet nog niet eens of we nou echt nog 1 of 2 doelpunten meer hadden kunnen maken. Want het was bijna 100% scoren dat elke keer dat we voor het doel kwamen was kassa. Ja, goed, dat helpt.
9: Vaak zie je het ook met voetbal, 4-0 voor bij de rust. En dan tweede helft, dan ebt dat wat weg. Jullie hebben wel kansen gehad, maar is dat misschien dan toch die concentratie die dan misschien net niet optimaal is, dat die kans er dan wel in gaat?
10: Ja, ik denk dat het ook een beetje van beide is. Kijk, je ziet ook, een tegenstander gaat ook wat anders doen. Hè? Die hebben natuurlijk ook in de rust wel te horen gekregen dat hetgeen wat ze brachten de eerste helft, dat niet genoeg was. En dat zag je ook wel, dat die tegenstander steeds meer, veel meer de duels met ons ging opzoeken. Ja, dan wordt het wat lastiger voetballen. Maar ik ben ook heel eerlijk dat ik vind dat we daarin ook te makkelijk, lijkt het van de zijkant, laat ik dan even dat zo benoemen. Maar dat we echt, dan kunnen we steekballen geven, kunnen we aanvallers wegsteken. Ja, dan komt die bal elke keer niet aan. En dat ik denk dat wel een vorm van concentratieverlies is, doordat je met 4-0 voorstaat en eigenlijk ook bijna de hele wedstrijd niks weggeeft. Wat dan gemakzig is, ik weet het niet. Het zou niet hoeven, want als je ziet hoeveel mogelijkheden we nog konden creëren als die eindpaas gewoon goed was, dan had het nog wel de uitslag misschien wel groter kunnen zijn. Maar laat ik ook blij wezen naar vorige week dat we met 4-0 gewonnen hebben en de 0 gehouden hebben. Dus dat is mooi.
9: Deze nederlaag, of tenminste de nederlaag van vorige week, heb je nu weggepoetst. Wat is uiteindelijk de ambitie dit seizoen in Norsenschut?
10: Nou, kijk, je ziet als wij met het, als de eerste 11, nou nee, de eerste 15, 16 en iedereen in de benen is, dat we echt een goede selectie met elkaar hebben. Met de jonge jongens erachter die telkens hun minuten kunnen maken en heel veel minuten in het tweede spelen. Je ziet nu met Jury en met Justin dat daar qua voetbal veel bij gekomen is. Alleen die moeten ook wennen aan de intensiteit wat er vanuit Schut gevraagd wordt. Die hebben daar de stap in te maken. En zelf zijn we heel druk bezig om het voetballende gedeelte waar we de jongens goed in kunnen gebruiken, om die juist een extra te gaan benutten. Nou, en als we dat gaan samenvoegen, Dan denk ik dat we echt een heel goed team hebben waar die mee kan strijden in de linker rijtje. En linker rijtje bedoel ik dan wel top van de linker rijtje. Dus dat is onze ambitie.
8: Ja, u hoort de trainer van Noordse Schut en de ambitie is heel duidelijk. Ons verslaggever liep ook op het veld tegen 2 mannen aan. Nog een keer samen voetbal op het mooie niveau. Die wens leefde al enkele jaren bij Justin en Jurien Beermins. Dit seizoen kwam het er eigenlijk niet van bij SC Edelum. Maar ze zijn herenigd en ze wilden nog op niveau spelen. En Martijn sprak met ze.
9: Justin, bij Noordse Schut. Vorige week verloren bij Tweedo. Vandaag 4-0 overwinning. Tevreden?
11: Ja, zeker tevreden. We hebben volgens mij wel goed opgepakt. Hij vond vorige week zo dik verlies. Ook een beetje onnodig, want echt super slecht. En dan dit 4-0 is prima, dacht ik.
9: Jury, die zat er lekker in, of niet?
12: Ja, niet normaal, hè? De oefen maar de hele week op. Veel afrond. Oude trainer van. Dus ja, dan beloon dat zaterdag.
9: Waarvoor hebben jullie ervoor gekozen om bij Noordschut te gaan voetballen?
12: Nou, in ieder geval, we waren nog een paar jaartjes samen voetballen. En Schut is natuurlijk tweede klas, een mooi niveau. En vorig jaar 5e klas gespeeld. Ook hartstikke leuk hoor, maar dat is toch wat minder dan je gewend bent, zeg maar. En dit is mooi in de buurt. Als ik de fiets, de viaduct over, zeg maar, ik laat me uitvieren, ben ik al thuis. Dus voor mij ideaal. En Jury wordt ook wel. Hij wil nog 1 keer helemaal goed fit worden. Nou, dat kun je zien. Hij is hartstikke fit. Vandaar voor mij aardig goed gespeeld. Dus dan is het mooi zo samen.
9: Ja, Jury, je hebt er volgens mij heel veel voor gedaan, hè, afgelopen zomer.
12: Ja, wat is veel, hè. Ik heb juist niet zoveel gedaan. Niet zoveel eten. Niet zoveel eten en meer lopen. Ja, dan. Ik wou nog 1 keer met Justin op een mooi niveau. Ja, er moest wel even wat gebeuren. Maar dat is nu gedaan. Nog niet helemaal tevreden. We gaan nog ietsje langer door, nog ietsje fitter. En dan wordt een mooi seizoen.
9: Heeft het ook nog meegespeeld om eventueel samen nog weer bij Elim te gaan voetballen? Was echt Noordse Schut de eerste keus?
12: Het lag een beetje aan mijn vader. Als mijn vader trainer zou worden bij Elim, dan had ik gezegd van joh, dan wil ik ook nog wel een jaartje of een paar jaar bij Elim voetballen. Maar dat is allemaal heel raar gelopen. Voor mij heb ik wel vaker wat opgezet. Dat ga ik niet doen, want dan word ik weer geïrriteerd. Maar voor de rest niet eigenlijk. Voor mij in ieder geval niet. Dat is wel een beetje een gesloten boek.
9: Wat voor een seizoen hoop je dat het gaat worden met Noordse Schut?
12: Ik hoop een heel mooi seizoen. Slecht begonnen, vandaag goed. Ik hoop dat we mee gaan doen om de prijzen.
9: Meedoen om de prijzen, dat is natuurlijk ook de ambitie van de club zelf natuurlijk. Voor seizoen net naast de na-competitie gegrepen. Justin, jij komt uit de vijfde klasse van DKB. Was het even aanpoten om weer naar het niveau van de tweede klasse te groeien?
12: Dan heb je me vandaag zien voetballen of niet?
9: Ik heb je zien voetballen, dat ging hartstikke goed, of niet?
12: Nee, ik heb geen pepernoot geraakt, helemaal niks. Maar ja, het is natuurlijk al een beetje aanpoot. Maar als je een beetje op niveau hebt gespeeld, dan is het wat makkelijker aanpoot, denk ik, dan als je de gelijk moet staan van Robin Koopman. Vind ik hartstikke knap hoe zij het doet. Want die is wel van een vierde klasse naar een tweede klasse en die voetbalt hartstikke goed. Dus dat vind ik wel, dat is knapper, denk ik, dan als je al wat op niveau hebt gespeeld, denk ik.
9: Hoe voelt dat voor jou? Is dat echt wel weer die stap van vierde klasse naar die tweede klasse?
12: Ja, dat is voor mij ook alweer een stap. Je komt natuurlijk van redelijk verder dan. Maar ja, ik heb natuurlijk altijd wel een keer een beetje op niveau gespeeld met Ede, met de jongens. Maar dit is wel weer een andere koe. Er wordt ietsje meer van je gevraagd. Je moet trainen, je moet fit zijn. En dat hoeft er bij Ede niet.
9: Als je een keer hebt dat je geen pepernoot raakt, of hij raakt geen pepernoot, spreek je hem er ook op aan?
12: Ja, ik vind dat hij mij er ook op aan mag spreken. Maar normaal ben ik altijd die iedereen erop aan spreekt. Maar ik heb vandaag aan de andere kant gespeeld. Ik dacht ook al, als je met de rust wisselt, is het ook prima. Want het leek helemaal nergens eigenlijk. Van mezelf uit, hè. Het team was hartstikke goed. Maar goh, ik heb een betere wedstrijd gespeeld.
9: Waar zit hem dat dan in?
12: Ja, ik heb geen idee. Echt geen idee. Soms heb je dat zo. Bij de warming-up voel je het al een beetje van, oh, ik heb best een zware been. En dan, ja, misschien de leeftijd gaat misschien ook een beetje een rol spelen. Ik heb geen idee. Maar het was niet best vandaag voor mijzelf.
9: Voor jou, Jury, van mij zat jij er wel goed in, hè, vandaag?
12: Ja, ik mocht lekker weer een ouderwets naast Jay Dolles spelen. Ja, Jay en ik vinden elkaar wel redelijk. Die weten van elkaar wat we kunnen. Dus ja, dat ging wel aardig. Yeah.

0: Backstreet Boys, everybody, hoorde u in het laatste uur van de zondagmiddagmarathon. Gisteravond was ik zelf bij de wedstrijd Hoogeveen tegen Excelsior. Hoogeveen boekte de week ervoor nog een hele mooie overwinning, 1-4 bij Dovo. Dus ja, we waren best wel gespannen hoe het zou gaan. De wedstrijd hebben we gezien. En ja, de uitslag was teleurstellend. En na afloop sprak Martijn Stuut met de trainer van Hoogeveen.
1: Vervelende avond.
2: Nou ja, in het eindresultaat zeker, maar ja, de manier waarop we gespeeld hebben, denk ik op de eerste 20 minuten na niet. Daar ben ik eigenlijk wel eigenlijk best wel te spreken over. Maar ja, je hebt verloren, dus dan, ben je sowieso niet tevreden. Maar ik denk wel dat als je gewoon kijkt naar de context, goede tegenstander. Maar wat wij hebben laten zien, was op zich niet slecht.
3: De eerste 20 minuten hebben jullie het best wel moeilijk. En met name omdat ze heel snel eruit komen. Echt in 10, 15 seconden zijn ze aan de overkant. Dan had je moeite om controle op te krijgen.
2: Ja, nou, dat zat mij meer in. We stonden in een soort van een middenblok, maar we kregen geen druk erop. Niet zoals we wilden of ook hadden afgesproken. Dat werd na 20 minuten wel beter. Ja, je ziet ook wel, die goal ontstaat ook omdat je dan eigenlijk niet gretig genoeg bent om druk te zetten. Dan is het toch een lange bal, die valt erachter en een goede goal. Maar de momenten dat wij de bal verloren, met name in de as, dan zijn ze natuurlijk wel snel uit. Maar ik moet ook zeggen, als ik gewoon even heel... Ik moet nog even terugkijken, maar ze hebben zo heel veel kansen. Ik denk ook niet dat ze dan... Ze kwamen er wel uit, maar het is ook niet zo dat ze dan extreem veel kansen hebben gehad. Ja, in de tweede helft al helemaal niet meer.
3: Nee, van de tweede helft waren de betere kansen ook voor jullie. Dan schot het toch net aan die afronding, hè? Want valt dat doelpunt wel, krijg je een hele andere wedstrijd.
2: Nee, zeker. Ik denk dat we, wat ik zei, na een minuut of 20, 25... echt wel heel veel grip op de wedstrijd kregen. En eigenlijk heel veel op hun helft hebben gespeeld. Ja, dan is het daar ook druk. Want er staan gewoon heel veel spelers rondom de 16 meter. Of zelfs in de 16 meter. Ja, dan wordt er wel van je gevraagd om de juiste kwaliteit te leveren. En dat is net wel een voorzet bij iemand die van ons terechtkomt. Of een schot tussen de palen. Of in ieder geval een schot waar je keeper echt moeilijk maakt. Of een combinatie. Nou, ik denk dat we daar net niet goed genoeg waren om ook echt het verschil. Want dat vond ik wel. Ik vond echt gewoon dat we goed speelden tot goals te krijgen.
3: Zijn er geen punten vanavond? Je blijft op die 7 punten blijven staan. Dat is voor Hoogeveen begrippen, hè? We hebben het er al eerder over gehad. Hartstikke goed natuurlijk. Want het had er meer kunnen zijn. Je had aansluiting kunnen vinden bij die subtop. Nou, dan krijg je weer de verwachtingen, hè, die men dan heeft. Dan hoor je mensen ook morren van, het is niet allemaal niet zo best. Maar uiteindelijk, die 7 punten die je tot nu toe hebt, die zijn wel kostbaar, hè?
2: Ja, als mensen dit zeg maar niet goed vonden, dan vind ik dat ze geen verstand van voetbal hebben. Dus de mensen die hierover lopen te morren, dat zou ik heel raar vinden. Want ik ben de eerste die altijd heel kritisch is. Nou, dat weet je, dus, maar dat over vandaag niet. 7 punten is gewoon fijn om te hebben, uiteraard. En nogmaals, iedereen moet snappen dat wij gewoon weer in een strijd zitten om erin te blijven. En dan is elk punt welkom. En vorig jaar hadden we na 6 wedstrijden 4, dacht ik. En nu hebben we er 7, dus dat is beter.
3: Heb je ook wel de indruk dat in de afgelopen weken, want vorige week heb je ook een hele goede wedstrijd bij Dovo gespeeld, dat je toch langzaam weer, net zoals voor zo'n de stapjes maakt, dat het per week toch weer wat beter wordt?
2: Ja, dat gevoel heb ik zeker. Maar na vorige week, maar ook wel na vandaag. Omdat ik gewoon wel zie dat we weer vaster worden aan de bal. We worden fitter, er komt meer dynamiek in ons spel. Eigenlijk deden we vandaag heel veel goed. Ook in het verdedigen, hoog bal afpakken deden we ook goed. Alleen ja, die eindfase, het moeilijkste van het voetbal, het spel in de box, dat deden we gewoon niet goed genoeg. Maar verder, nee, ik zie die ontwikkeling zeker en ik hoop jullie ook.
3: Nu heb je 2 dagen rust. Dinsdag wacht er een interessant potje in de beker. ACV, wat een lastige, denk ik.
2: Ja, uiteraard. Maar ik denk dat je alle tegenstanders in die tweede ronde was lastig geworden. Dus we gaan het zien.
3: Je hebt alweer een plan?
2: Ja, nou ja, goed, we gaan morgen kijken. En we hebben helemaal geen druk voor wat betreft die wedstrijd. Dus het zou mooi zijn als we winnen. Dat willen we ook wel graag. Alleen uiteindelijk, alles staat wel in het teken van de competitie. Maar we weten ook hoe vorig jaar de bekercampagne ging. Maar wat ik zei, dat gaat niet nog een jaar zo lopen als vorig jaar. Alleen ACV is een goede ploeg. Dat laten ze ook zien in de competitie. Dus we moeten ons borst nat maken.
3: Korte vraag nog even over de jongens die er nog niet bij zijn. Alhaji Jabi, hoe gaat het met hem?
2: Ja, nou, dat gaat nog niet goed genoeg om te spelen. Hij is ook nog niet op het veld. Ja, hij heeft gewoon knieklachten. En ja, dat gaat allemaal maar heel langzaam over. Dus ja, ik denk dat het nog wel even duurt.
3: Voor de rest weinig problemen?
2: Ja, nee, eigenlijk niet. Ja, Dani Sanafika heeft ook knieproblemen. Dus die is, ja, die is ook nog uitgeschakeld voorlopig. Voor de rest is in principe iedereen fit en hebben we een mooie groep. Maar ja, het is wel toch mooi als die jongens ook op korte termijn wel weer kunnen aansluiten. Zodat je gewoon iedereen erbij hebt.

0: Iedereen heffen, reden, de burgers, hoorde u. Een van de laatste nummers, denk ik, in dit uur. Want we gaan nog wat aandacht besteden aan de andere sporten. Maar voordat we zover gaan, ga ik u in ieder geval de uitslagen geven in de klasse Noord 3F. Waar we 3 live wedstrijden hadden. Dus dan hoort u in ieder geval wat de verrichtingen hebben gebracht. Havelte, Zuidwolde 0-7. Pessen thuis, zo hoorde u al, tegen SVV 5-0. Ruinen speelde tegen Hollandse Veld en dat werd 1-3. Bijlen-Hoogeveen werd ook 1-3. Ik moet zeggen, Ruinen-Hollandsveld was 1-1, hè? Volgens mij zit ik ernaast. Maar goed, Dwingelo-Hardenberg 0-2. Bargeres-Sweel 3-1. En Sportclub Erika tegen de Weide 0-5. De stand hier, oftewel de ranglijst. Bovenaan, na 2 wedstrijden, staat Zuidwolde met 6 punten uit 2 wedstrijden. Gevolgd door de Weide 6-2. Hoogeveen 6-2. Kijk ik, Pessen staat inmiddels op de 6e plaats met 3-2. En dan heb ik, denk ik, de clubs hier in de regio gehad. Wil ik u even attenderen op de speciale uitzending die wij dinsdag 22 september hebben. Want ja, in het interview van Martijn Stuut met Björn Swicker hoorde het al, de bekerkoorts barst weer los op Radio Hoogeveen. We doen het in samenwerking met DNO en RTV Meppel. Want we gaan een aantal wedstrijden voor u uitzenden. Het is in het voorprogramma nog van het hoofdprogramma, hoofdtoernooi van de Eurojackpot KNVB-beker. Vorig jaar was Hoogeveen daar zeer succesvol in tegen Emmen thuis. En een uitwedstrijd ging verloren bij Heracles. Het zou niet zo'n geweldig seizoen worden volgens Björn, maar goed, we hebben toch het geloof erin. ACV neemt het op tegen Hoogeveen. En er is een heerlijke derby, denk ik, gaande tussen twee ploegen, Staphorst en Genemuiden. En Radio Hoogeveen en DNO Media zijn er natuurlijk volledig live bij. Vanaf de eerste aftrap tot het laatste fluitsignaal beleef je bij ons de spanning, de strijd, de kansen en natuurlijk de doelpunten. Ja, dus vanaf 20:00, moet ik zeggen. Oftewel 8:00, live verslag. Voor ons is de vraag, wie houdt de bekerdroom levend? Wie gaat de geschiedenis schrijven? En wie mag zich opmaken voor het grote KNVB-bekerpodium? Ja, er staat heel veel gebeuren. Dus komende dinsdagavond om 8:00 kunt u live luisteren, moet ik zeggen. Mijn enthousiasme sla ik helemaal in door. Dus we hebben er enorm veel zin in. Onze verslaggevers ter plekke natuurlijk ook. Dus vooral dinsdagavond luisteren. Zijnal, ga jij ook luisteren vanavond?
1: Nee, ik heb andere dingen te doen.
0: Of ben je niet zo'n voetballiefhebber?
1: Nee, niet per se. Af en toe. Als Oranje speelt, dan kijk ik wel.
0: Oh, dus je gaat donderdagavond kijken?
1: Nee, ook niet.
0: Ook niet? Nee, maar dan speelt Oranje. Nee. Tegen Duitsland, hè? Dus dan
1: EK, WK, dan ben ik wel van
0: de partij. Je bent echt zo'n liefhebber daar dan tijdens toernooien. Nee, maar dat kan dus helemaal goed. Ja, ik zei het al in mijn intro. De competitie is weer begonnen. Jullie zijn weer gepromoveerd naar de hoogste klasse.
1: Ja.
0: En moesten gisteren het spits afbijten. En ja, daarom bel ik je ook. En ben ik erg benieuwd hoe het is vergaan.
1: Dat was de eerste ronde. Want klasse. En moesten tegen Wageningen uit. En Wageningen die heeft 4 grootmeesters in het team. Kijk, met
0: 4 grootmeesters? 4?
1: Ja, met de Dam. Ja, met de Dam-team speel je altijd met z'n 10, hè?
0: Ja.
1: En we hebben 4 grootmeesters in het team. Onder andere de wereldkampioen, Jan Groenendijk. Dus het was voor ons aanpoten. En we verloren ook met 13-7 helaas. We hadden eigenlijk helemaal geen kans om een stunt te verzorgen. Dat vonden we heel jammer, maar je speelt tegen grootmachten.
0: Precies.
1: Dat is altijd voor ons jong team. Want wij hebben een mix tussen jeugd, talent en routiniers. En dan is het wel lastig ook tegen de absolute top.
0: Calculeer je dat in voordat je die wedstrijd ingaat? Dat je die jonge jongens daarop voorbereidt? Dat dit zou kunnen gebeuren?
1: Ja, onze doelstelling is handhaving. En dat is ons grootste doel. Dus we weten dat tegen de topteams dat we het moeilijk gaan krijgen. Het is natuurlijk mooi als je kan stunten. Maar ja, de kans is heel klein. En ja, gisteren hadden we eigenlijk geen moment om ook echt te scoren. Want ja, ze hielden de boot goed dicht. Ook op de wat lagere borden.
0: Is dit een team waar je tegen speelde die de potentiële kampioen kan worden?
1: Ja, Wageningen is echt een van de favorieten. Ja. Doet altijd mee om de titel.
0: Dan is het wel fijn als je daar tegen begint. Ja, dat klinkt heel raar, maar dan heb je in ieder geval de volgende wedstrijd thuis. Heb je in ieder geval die tegenstander al gehad?
1: Ja, we krijgen de komende rondes ook de favorieten. Als ze echt aan het einde, ronde 8 en 9, dan ja, komen er wat zwakkere teams. En ja, dan moeten we winnen voor Lijsbout. En dat zou ja, dat is eigenlijk een beetje ons doel. Dus we hopen eigenlijk de komende rondes nog ergens punten te spokkelen.
0: Mm-hmm.
1: En dan de laatste twee rondes er volop in.
0: Want met hoeveel speel je in de competitie?
1: Wij spelen 9 rondes.
0: 9 rondes, ja.
1: Ja, in de competitie. En ja, dat duurt tot en met februari, eind februari, de competitie.
0: En hoeveel ploegen blijven erin?
1: De laatste twee degraderen.
0: Oké, okay, rechtstreeks.
1: Dus dat is best wel, ja, we zijn met z'n tienen.
0: Ja.
1: Laatste twee degraderen en plek 8 die geeft de na-competitie. En eigenlijk is die plek 8 voor ons wel heel erg belangrijk.
0: Dat is waar jullie op gaan focussen.
1: Ja, dat was de doelstelling.
0: Ze maken altijd een rekensommetje bij voetbal. Zoveel punten heb ik nodig om in de competitie te blijven. Of in ieder geval buiten de degradatiestreep. Hoe is dat met Dammen?
1: Het is precies hetzelfde. Dus als wij 4, 5 punten, dan zitten we goed.
0: Oké. Okay.
1: Want vaak ook de concurrenten van ons, die verliezen ook van de topteams. En op papier zijn we eigenlijk ook nummer 8 qua ranking.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dat is natuurlijk voor ons een mooi streven. Een plekje hoger zou echt heel knap zijn.
0: Ja, nou, dat gaan we afwachten. Wanneer is de volgende wedstrijd?
1: Over 2 weken thuis in het knooppunt. En dan spelen we tegen Gouda.
0: Wat is je verwachting daarvan? Of kun je daar nog een weinig over zeggen?
1: Ja, Gouda is een beetje een wisselvallig team. Ze kunnen heel sterk komen. Maar ja, als ze met invallers moeten komen, dan zijn het vaak echt mindere invallers. En het is een heel wisselvallig team. Ze zijn nooit echt altijd compleet. Dus ja, we hopen natuurlijk dat ze een beetje verzwakt komen. Dan hebben wij goede kansen. We hebben wel eerder tegen hen gestund, hoor. Dus het zou mooi zijn als dat over 2 weken ook weer kan.
0: Ja, het zou heel mooi zijn. Nou, we gaan in ieder geval daar weer verslag van doen. Nou, als resultaten goed zijn, dan nemen we contact en dan horen we graag hoe het is geweest. Dus succes in ieder geval over 2 weken thuis.
1: Ja, bedankt.
0: En hopelijk kun je je doelstelling realiseren.
1: Ja, we gaan ervoor.
0: Succes in ieder geval.
1: Dank je.

0: Ja, een heerlijk nummer. Heerlijk om naar te luisteren. Dus daar moet je niet tussendoor komen. Ik had al aangegeven, de andere sporten zijn aan de orde. Ja, net HDC dus. Dammen, over 2 weken spelen ze dus thuis. U heeft de doelstelling gehoord. Het zijn alvast heel duidelijk en uitgesproken over. Hockey, ja, die hebben denk ik ook wel een doelstelling. Hè, Bouke? Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Een tijdje geleden dat we elkaar gesproken hebben. Ja. Maar goed, we zijn elkaar niet vergeten, gelukkig. Hockeyseizoen is ook volop in gang en in beweging. Hè. Internationaal hebben we natuurlijk... dat is alweer 2 weken geleden, hè, geloof ik, dat we het
1: WK...
0: Ja,
1: dat is al een tijdje weer. Dat was augustus, hè, de hele maand.
0: Ja, daarom.
1: Het week van het WK. Ja.
0: Precies, en nu is het voor de competitie. Neem ons mee. De heren speelden thuis tegen Hardenberg. Hoe ging dat vanmiddag?
1: Ja, natuurlijk een Hardenberg is altijd een tegenstander die we kennen. Een ploeg wat eigenlijk al jaren met elkaar speelt. Dus heel goed op elkaar ingespeeld is. Af en toe heel kunnen vertragen. Dus dat wisten we. Dat wisten we. Dus daar wees even scherp op. Nou, eerste kwart liep rommelig. Tweede kwart kwamen we eigenlijk steeds beter erin. Beide kanten niet heel veel kansen. En uiteindelijk het derde kwart, wat bij ons eigenlijk vaak een lastig punt is. We hebben altijd moeite met het derde kwart.
0: Waarom is dat zo? Waarom heb je altijd last of moeite met het tweede kwart? Is daar een reden voor? Omdat je dat zo aangeeft?
1: Ja, nee, weet ik niet. Er zit alsof het even de concentratie mist. Na zo'n, heb je iets in de pauze, dan spreek je elkaar. En dat dan op een of andere manier de concentratie mist. Nou, eigenlijk ging dat nu juist heel goed. Kwamen we er goed door. Ontstaan, creëren kansen. Eigenlijk komen zij niet meer in onze cirkel. En het vierde kwart zetten we door. Alleen, weet niet te scoren. Dus het is uiteindelijk 0-0 gebleven.
0: 0-0? Dat komt niet vaak voor, hè?
1: Nee, in het hockey wordt er eigenlijk altijd wel gescoord.
0: Ja, ik wou zeggen, dat is meer een voetbaluitslag. Dat je denkt van 0 tegen 0. En waar lag dat aan? Werden de kansen niet afgemaakt? Of was het zo in evenwicht dat men geen kansen kon creëren?
1: Ja, ik denk dat in beide gevallen inderdaad. Aan beide kanten, keepers hebben in beide gevallen niet heel veel te doen gehad. Zeker in de eerste 2 kwarten durfden wij hem gewoon niet bij de bal. Je hebt inderdaad, als je naar het hockeyveld kijkt, die heeft een 23 meter lijn. Tussen 23 meter vanaf het doel. Ja, vanaf dat punt mag je hem eigenlijk gewoon in de cirkel leggen. En als je hem in de cirkel legt, dat deden we te weinig. En dan daar ontstaan kansen. Of kans op het doelpunt, of om een strafcorner te nemen. Ja, dat durven we in de eerste 2 kwarten niet. En later kunnen we beter ons spel beter te spelen. En ontstaan er wel wat meer druk. Maar we wisten dat het even nog niet door te zetten.
0: Hoe verloopt het op dit moment in de competitie?
1: Ja, we hebben natuurlijk vorig jaar echt wel een hele lastige competitie gehad. Veel verloren en ook gewoon dik verloren. Nou, dat zeker de tweede seizoenhelft, dan komt ook omdat onze vaste keeper die zat in verband met stage, was die weg. Mm-hmm. We hebben die jongens ook gestopt. We hebben een andere jongen teruggekregen, die is ook van origine van de club. Ja, die staat weer in het doel, dat helpt. We hebben een trainster erbij, Lieks Carrière. Die de jongens ook goed weten te motiveren en dat juist weten te doen en te raken, waardoor ze ook echt lekker aan het trainen zijn. En daardoor zie je het eigenlijk ook het spel gewoon stappen vooruit gaan. Ja, en dat zie je ook terug in de wedstrijden en dat geeft ook vertrouwen. Bijvoorbeeld vorig jaar een paar keer tegen Meppel echt heel erg dik verloren. Bekerwedstrijden verliezen met 6-2. Mm-hmm. Maar eigenlijk de eerste helft, dus de eerste 2 kwarten, kom je heel goed mee. Ja, dat geeft vertrouwen. Dat zie je ook bij de groep. Als dat gewoon elke keer een klein verschil is, dan heeft het ook vertrouwen om een doelpunt te maken. Waardoor je ook aansluiting houdt.
0: Nou, dat is mooi in ieder geval. Maar vandaag 0-0, dan denk je van, dat is een beetje zuur, denk ik.
1: Ja, kijk, de eerste 2 kwarten hebben zij net iets meer overwicht. Dan hebben ze meer overwicht dan wij. En wij in de tweede, derde en vierde kwart. Ja, natuurlijk hoop je eigenlijk dat je doelpuntje maakt. Maar ik denk dat de 0-0 eigenlijk gezien het spelbeeld aan beide kanten... ik denk dat het de verhouding goed weergeeft.
0: Oké, de dames speelden een uitwedstrijd.
1: Ja,
0: bij Dash.
1: Ja.
0: Om 1:15. Waren die succesvol?
1: Ja, volgens mij, ik heb net even wat gehoord in de kantine, had het volgens mij met 5-0 verloren. En hoe dat gegaan is, durf ik niet te zeggen.
0: Zo, 5-0.
1: Ja, dat... Ja, maar wat je daar ziet is dat bij de dames zijn een aantal speelsters gestopt. Er zijn een aantal speelsters vanuit dames 30 doorgekomen en een aantal speelsters vanuit onder 18.
0: Ja, met de jeugd.
1: Ja, dus dat kost gewoon tijd om daar weer nieuws te doen. Dan krijg je drie groepen weer in één. Ja, dat kost gewoon denk ik ook tijd om dat weer bij elkaar te brengen.
0: Is er een beetje aanwas op dit moment?
1: Ja, vanuit de dames is er wel aanwas. Er wordt af en toe ook wel eens ingeleend vanuit onder 18. Dus daar zit de aanwas wel in. Jongens is daar gewoon lastiger. Maar als je een beetje andere verenigingen om ons heen... Ja, die lopen allemaal altijd hetzelfde probleem aan. Dat we helaas weinig jongens... Eigenlijk dat we gewoon weinig doorstroom hebben in jongens.
0: Oké, dus dat is lastig. Ja, moeilijk op te vangen natuurlijk.
1: Ja, klopt. Je ziet wel, bij de jongste komen echt wel jongens erbij. Maar ja, voordat je die bij de heren hebt, dan ben je maar even bezig.
0: Ja, dat geloof ik zeker. Volgende week spelen de dames thuis tegen Roden.
1: Ja.
0: En de heren een uitwedstrijd bij Hellendoorn. Ja. Wat zijn je verwachtingen daarvan?
1: Ik denk een vergelijkbaar spelbeeld als we tegen Hardenberg hebben gehad. Ik denk dat dat een vergelijkbare wedstrijd gaat worden. We moeten dat vertrouwen uit dat derde en vierde kwart halen. Dat we ook zeggen, geloven in ons eigen spel. Wat juist bij dat derde vooral bij dat vierde kwart goed ging. Ja, en die lijn moet je dan doorzetten.
0: Ja, nou, helemaal goed. Heel helder en heel duidelijk. Men weet wat men te doen staat volgende week.
1: Zeker.
0: Dank
1: zeker,
0: je voor je bijdrage.
1: Klopt.
0: En ik wens je een fijne avond.
1: Ja, succes met de uitzending.
0: Dankjewel. U hoorde bij ook een luisteraars van de HHC, oftewel hockey in Hogeveen.

0: Ja, dit was de sensatie van de zomer, geloof ik. Hè? Rutte van Barneveld met zwoele zomernachten. Ik had er eerder nog nooit van gehoord. Ja, er is een programma op televisie geweest, geloof ik, waar hij aan meedeed. Maar daar brak hij niet door. Maar ja, dit was volgens mij wel zijn doorbraak. Absoluut niet jouw muziek, hè, Reinier?
1: Nee, absoluut niet.
0: Dat dacht ik al. Dan hoor je toch liever QB en de Blizzards, hè?
1: Zo is het.
0: Dat is toch heel wat anders qua muziek. Maar ja, goed. We moeten voor ieder wat wils draaien. Dat doen we met plezier. En nogmaals, ik heb er geen invloed op. Ik bedoel, ik zie het op mijn scherm en dan denk ik, oh ja, dat is dat nummer. Maar goed, we hebben al heel wat andere sporten gehad. Dammen, we hadden net hockey. En dan komen we uiteraard bij de volleybal. En de beker is volop in gang. En Ohaco speelde thuis tegen CSV uit
1: Zwolle.
0: Heel goed. Vertel, was jij daar aanwezig?
1: Uiteraard.
0: Dus dan kun jij ons uiteraard ook vertellen wat jouw ideeën waren bij de wedstrijd en bij de instelling.
1: Nou, Ohaco die had dus de 1 bekerwedstrijd gewonnen van Sudoze 2. En de tweede hadden ze verloren van Dio. En CSV had beide gewonnen, dus die had 6 punten. En Ohaco 3. Dus Ohaco moest met 3-0 winnen. En elke andere uitslag, dat zou betekenen dat ze dus uit de beker vliegen. Maar CSV, ja, dat is een topdivisionist met nogal wat ambities. En dat is een hele lastige tegenstander voor Ohaco. Dat was vorig jaar in de competitie ook al zo. Die spelen in de topdivisie A. Maar Ohaco ging gewoon van bank proberen om minstens 1 set hadden ze het van tevoren over. Nou, en die kwam er al heel snel. Want ik moet zeggen dat ik ongelooflijk onder de indruk ben van de eerste set van Ohaco. Want CSV dat had een beetje de houding van, nou, wij winnen hier gemakkelijk. En Ohaco speelt een klasse lager dan wij. Dus dat moet geen probleem zijn. Nou, Ohaco vloog erover. En die won de eerste set met 25-17. Johan Valkema, die was niet te stuiten. Dat jeugdige talent die een jonge Oranje speelt, die scoorde aan de lopende band. En de 46-jarige Sander Kemperman, die sloot daar gewoon moeiteloos bij aan. Dus het werd een fantastische eerste set, 25-17, binnen het kwartier. CSV werd helemaal weggeblazen. En daar hadden ze absoluut niet op gerekend. Maar goed, wat vaak bij een jong team het geval is, gebeurde nu ook. In de tweede set was het precies andersom. Ohaco kwam er niet meer aan te pas. Had moeite met opslag van CSV en verloor kansloos met 14-25. Dan in de derde set was het weer de beurt aan Ohaco. Speelde een prima set weer, kwam het 15-9 voor, met 18-12, 21-16. En eigenlijk zonder problemen won Ohaco die derde set met 25-18. Dus een 2-1 voorsprong. Maar ja, dat betekende wel die ene set voor CSV, dat CSV al naar de volgende ronde gaat. Dus er hing niet zoveel meer vanaf, maar Ohaco wilde natuurlijk graag winnen. Kwam er 2-1 voor. Maar ja, dan is het toch de jeugdigheid, de wisselvalligheid. In de vierde set kwam Ohaco er weer niet aan te pas. Verloor kansloos met 15-25. En dan in de vijfde set ging het heel lang gelijk op. Had Ohaco eigenlijk nog wel alle kansen. Bij 9-11 onder andere, 10-12. Maar uiteindelijk verloren ze dan met 11-15. 2-3 nederlaag, maar wel tevredenheid alom over het vertoonde spel. En ze zeggen dat ze klaar zijn voor de competitie. Ze hebben natuurlijk 2 keer tegen topdivisionist gespeeld. Waren eigenlijk niks minder, tegen Dio helemaal niet. En nu eigenlijk ook niet, maar ja, je staat wel met lege handen. Ja. Maar Sander Klok zei ook van, nou, ik ben heel positief. Natuurlijk moeten we zuur zijn vanwege het resultaat, maar niet vanwege het spel. En kreeg tegen dit CSV, hij had nog wel een kritische kanttekening, want hij vond het heel vervelend dat CSV constant aan het zeuren was tegen vooral de jongens van Ohaco. Nou, dan weet je, die hebben daar een beetje meer moeite mee dan een 46-jarige Sander Kemperman bijvoorbeeld. Maar dat vond hij heel triest. Als je dat nodig hebt als een topdivisionist, ja, dan beschouw ik eigenlijk als een groot compliment, zei hij na afloop. Dan de dames van Ohaco, ja, die zaten eigenlijk in hetzelfde schuitje, want die hadden ook 1 overwinning, maar die moesten tegen eerste divisionist Zwolle. En Zwolle had allebei de wedstrijden gewonnen, dus Ohaco moest met 3-0 winnen om nog verder te kunnen bekeren. Nou, ze begonnen uitstekend, want ze hebben de eerste set prima gespeeld en die wonnen ze met 25-22. Dus toen dacht trainer Ronald de Jong, nou, misschien dat we voor een verrassing kunnen zorgen. Maar ja, wat voor de heren geldt, geldt ook voor de dames. Tweede set, heel ander verhaal. 25-15 voor Zwolle. En toen was het verder bekeren dus bekeken. En in de derde set 25-17. In de vierde set kon Olako nog heel goed meedoen. Het stond heel ver achter, kwam terug tot 20-21. Maar uiteindelijk verloren ze toch die set met 25-23. 3-1 nederlaag betekent dat Zwolle dus verder bekert en Olako, zowel de heren als de dames, zijn dus uit het bekertoernooi na 3 wedstrijden. En aanstaande zaterdag begint dan de competitie. Voor de dames een uitwedstrijd in de tweede divisie A. En de heren die beginnen de competitie zaterdag met een thuiswedstrijd om 6:30 tegen het onbekende SSS3.
0: Nou, we gaan het horen en we gaan het natuurlijk meekrijgen hoe het allemaal gaat. In ieder geval dank voor je bijdrage. We zijn helemaal bijgepraat. En we hopen dat het een goede uitwerking gaat krijgen.
1: Oké, graag gedaan.
0: Dankjewel. We hoorden Reinier de Boer, die in het begin van de middag ook wel eens te horen natuurlijk bij Pessen tegen SVV, waar ze 5-0 wonnen. En waarschijnlijk nog in de kantine nog steeds in de polonairs lopen. Ja, zult u zich uitvragen thuis. Andere sporten, nou dat doen we zeker. En we zijn ook nog nieuwsgierig natuurlijk naar het korfbal. Wolter van der Haar hebben we vanmiddag ook al gehoord. Maar Wolter is ook een deskundig op gebied van korfbal. En ja, het seizoen is begonnen. En ja, er zijn denk ik wel wat verrassingen gaande, of niet Wolter?
2: Ja, zo kun je het wel stellen. Ja, eigenlijk ook wat verwachte situatie, dat moet ik erbij zeggen. Dan begin ik dan vooral maar met de eerste klasse.
0: Ja, laten we bij Trianta beginnen.
2: Ja, bij Trianta. En die moesten naar Hardenberg, Juventa. Ja, en die deed het tot nu toe heel goed. Maar ja, Trianta won verrassend van HKC. Ja, en ook ruim ook. Ik denk, ja, welke kant gaat het op? Maar ja, ik denk dat er of blessures zijn. Maar ze hebben gisteren zich toch nog weer wat hersteld. Want ze hebben maar met Van Dos WK, die uit Enschede, hebben ze met 15-12 verloren. Ja, en Trianta kon het in Juventus niet redden. Maar ja, 11-9 is geen korbeluitslag.
0: Nee.
2: Dus wat er precies aan de hand is, dat weet ik ook niet. Dat heb ik ook niet meegekregen. Maar het geval is nu, volgende week is de return. Dan moet Trianta thuis aantreden tegen Juventus. Ja, misschien dat dan een andere wedstrijd wordt. Maar ja, kampioenschap zit er voor Trianta toch niet in, denk ik. Maar goed, ze kunnen dan in ieder geval zich handhaven in de eerste klas. En dan, ja, dan kijk

0: de vertraging ongeveer een kwartier. En op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens ruim 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Let's do it.
2: Wij zijn DNO.

0: Ruben Heijn. Welkom, goedenavond.
1: Dankjewel. Het eerste liedje wat we gaan spelen is getiteld... is de nieuwe single ook, Full By Morning.
0: En wie heb je bij je?
1: Ik heb bij me Paul Willemsen, gitarist en producer... van de nieuwe plaat Hopscotch.
0: Paul Willemsen en Ruben Heijn.
1: One, two...

0: beat like a hammer. My arms wound around you tight, and stars fell on Alabama last night.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. Middernacht.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, zijn apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. Uit een onderzoek van het Trimbos Instituut en Universiteit Utrecht blijkt dat Nederlandse jongeren negatiever denken over homoseksualiteit. Bij jongens in het voortgezet onderwijs daalt de positieve acceptatie van 40 naar 22%, bij meisjes van 78 naar 51%. Daarnaast hebben meisjes vaker mentale problemen, emotionele problemen stegen van 29 naar 43%. En tot zover het nieuws. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden.
3: Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Op 2 plekken heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Dat is het geval op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Geldermalsen. Vanaf Keerdril is de vertraging ongeveer een kwartier. En op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens ruim 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Let's do it.
1: Wij zijn DNO.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. Volgens Zelensky kan de ontmoeting belangrijk zijn voor de diplomatie. Washington dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne, terwijl beide landen hun aanvallen de afgelopen weken hebben opgevoerd. De buitenlandse persvereniging in Nederland.